dochter is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven, of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beats by Esco.
1: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslipt, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen puinhoop. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het eindje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

verdiend en hoop, maar heb het nooit gegeven. Ben precies zoals je ex, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet 100, niet eens 50. Liefde werd hard en ik begrijp het.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: your city, your sound.
1: Nummer 1 is een winnares. Oftewel, ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Doobie, we gaan

0: verhuizen. Ik heb er een hekel aan. Maar ja, binnenkort moet toch gebeuren. In ieder geval, we gaan het vandaag over dit hebben. Over je woning. Waar moet de woning echt aan voldoen? Weet je, die huizen zijn allemaal duur tegenwoordig, maar... Als je verhuist, waar let je dan echt op? Ben je iemand van de tuin? Moet het ruim zijn? Moet je één grote slaapkamer zijn? Of boeit het je daar helemaal geen ene rukkende ruk? Laat even doorkomen via de NPO-luisterapp.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Your city, your sound.
1: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
3: Goedemorgen, man, Fernando.
4: Good morning, Fernando.
5: Goedemorgen, Fernando.
6: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
7: Good vibes in the morning show, rise and shine. Die ochtendkameraad staat weer paraat. Ik heb 4,5 uur slaap vandaag. Sorry Dennis, maar gisteren moest ik een presentatie doen voor de première van de Tata's Daan.
8: Nando, en je zou gaan slapen.
7: Ik zou gaan slapen, maar ik moest geld verdienen.
8: Oké, dan kun je het goed.
7: Rekeningen
8: nee,
7: moeten
8: het.
7: Betaald worden. Alles
8: dan
7: is door, door, door. Very door.
8: The hustle don't stop.
7: The hustle don't stop. Dus het was voor een good cause. Ik heb niet veel gegeten in ieder geval. Ik heb gewoon yoghurt in de ochtend gegeten. En in de middag Joe in the Juice.
8: En trots op je?
7: Ja, dus niet echt veel. Dus ik heb mijn best gedaan.
8: Nu
7: dus,
8: nog slapen. Maar
7: nu nog slapen. Nu slapen. We gaan vandaag slapen. Ik had vandaag een afspraak, maar die gaat niet meer door. Dus ik ga gewoon lekker slapen. Dus heb ik tijd over om andere dingen te kijken. Maar in ieder geval, we gaan het vandaag hebben over woning. Ja, velen van ons die komen dan weer in een nieuwe woning. Ik ga binnenkort verhuizen. Daar binnenkort meer over. Ik heb er geen zin in. Maar ja,

0: vriendin ook niet. Of ze niet mag schoonmaken. Of dat ze kan zeggen, nee, waarom heb je dit daar? Gewoon een plek waar staat do not disturb. Gewoon, dat is waar een woning van aan moet voldoen. Een extra kamertje voor mij waar ik gewoon in mijn eigen habitat kan zitten. Waar ik gewoon, als het kan, met mijn cheat meal gewoon lekker gewoon een chipje kan eten. Zonder dat iemand me lastigvalt. Dat is voor mij een vereiste. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Nando.
0: Waar moet een woning echt aan voldoen?
1: Ja, dit is heel specifiek misschien, maar ik wil dat het woongedeelte waar je dus zeg maar in de huiskamer dus zit, dus echt het chill gedeelte, ja, dat het een groot genoeg afstand heeft van de keuken. Dus dat je of een beetje wat dieper in de keuken kijkt,
0: ja,
1: of dat hij gewoon in dezelfde ruimte maar heel ver weg zit.
0: En waarom?
1: Omdat ik anders, ik vind het smerig als je dan op die bank zit. En dan zit je gewoon in je kleding. Of dan zit je alvast in je pyjamaatje. En dan gaat iemand koken. Want ja, ik kook natuurlijk niet. Dus daarom, iemand gaat dan koken. En dat alles zo in het woongedeelte daarna ruikt. Dat vind ik echt, dat is echt, ja, mijn ik. Dat, ja, vind ik zo vreselijk.
0: Ja.
1: Dat je dan voor je gevoel in je keuken aan het chillen bent.
0: Oh ja. Ja.
1: Daar hou ik niet van.
0: Ja. Nou, misschien is ook, ja, zo'n extra kamer voor jou ook goed. Daarboven. Want je hebt ruimte en dan kan je gewoon.
1: Ik heb vooral mijn partner heb ik vooral een extra kamer gegeven, zodat ik al haar troep daar kan dumpen. Dat is ook voor mij een vereiste. Maar ik mocht er maar één zeggen. Dus ja. Ja, echt. Eerst ben ik begonnen om het op de trap te zetten. Die hint werd niet begrepen. Toen zette ik het voor de kamer. Die hint werd ook niet begrepen. Dus nu gooi ik het gewoon erin. Ja, echt. Ik gooi gewoon al die kleren, al die sokken, al die. Daar ligt weer een pen, daar ligt weer dit. Het gaat gewoon in je kamertje. Ja, en dan altijd deze vraag. Ton, waar ligt dit? Op je kamer waarschijnlijk. Of de plek waar je het zelf hebt teruggelegd. Ja, weet ik niet meer. Ja, omdat het overal slingerde. Maar ja, ik mocht maar één ding zeggen.
0: Ik voel je.
1: Dus, waar moet het aan voldoen? Vooral die keukenwoonafstand vind ik belangrijk.
0: Oké, als je aan het luisteren bent voor jezelf, waar moet een woning aan voldoen? Ik zit helemaal niet seksueel dan zo vibe. Dit is speciaal voor jou, Donna. Dit is je dit leuk te vinden.
1: Oké.
0: Ja, dit ga je voelen. Ik voel dat gewoon. Let's get it.

0: woning echt al voldoen? Bas hebben we aan de lijn. Bas, good morning.
1: Ja, good morning.
0: Vertel, waar moet een woning, of wat jou betreft, echt aan voldoen?
1: Het is niet heel belangrijk, maar het is een balkonnetje, man.
0: Oh, oké, waarom?
1: Ja, weet niet, het huis zelf, ik heb helemaal geen idee van wat per se in het huis moet zitten, maar ik vind wel gewoon dat een balkonnetje, ja, weet niet, gewoon lekker 's ochtends dat bakje koffie en misschien een sigaretje daar kunnen roken.
0: Okay.
1: Ja, dat is gewoon heerlijk.
2: Het is wel een vibe hoor. Toen ik nog in mijn studiootje woonde in Rotterdam, toen was mijn balkon ook echt gewoon mijn heilige plek. Het was echt mijn heilige plekje. En ook met feestjes, dan was er geen ruimte in de studio, dus iedereen stond op dat balkon met instortingsgevaar. Het heeft gewoon iets.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Beetje paffen, beetje roken, beetje drinken.
2: Je hebt nog nooit gerookt en nog nooit gedronken, Nando, maar is goed. Maar Bas, wat nou als je een tuin had? Is dan een balkon alsnog belangrijk? Of?
1: Ja man, alsnog.
2: Oh wauw, alsnog gewoon.
0: Oké. Hij is die balkonguy, ja. Dus ik zal gewoon in de tuin. Weet je wat me leuk lijkt als ik een tuin heb? Dan gaan barbecuen.
2: Oh, dat is zo gezellig.
0: Dat lijkt me echt gewoon chill. Gewoon een lekker barbecue vibe. Lekker muziekje. AC, zoiets, ja.
1: Gewoon lekker op het balkon barbecuen.
0: Kan ook.
2: Kan ook, maar be safe, please.
1: Je kan niet je familie uitnodigen, maar je kan wel barbecuen.
2: Nou, des te rustiger, Bas. Is lekker nog meer jouw plekje dan.
1: Ja, precies dat. Dat is mijn mancave.
2: Heerlijk. Kijk, zijn mancave is gewoon op het balkon dan.
0: Lekker. Nou, geniet op je balkon. Heb je een leuk balkonnetje nu?
1: Ja, een kleintje. Het is een meter bij twee, maar het is niet heel veel. Maar ik kan er met twee stoelen fatsoenlijk zitten.
0: Heerlijk. Ja, dat is al voldoende hoor, just chillings man. Nee, enjoy je balkon man, Sharon. Ja, we gaan het noteren. We zijn op zoek naar andere dingen die voor jou echt in een huis horen.

0: met Bokke 8, Jos Silvio met Extra. Vandaag zijn we op zoek naar het volgende. Waar moet een woning echt aan voldoen? Ja, dat is een grote raam met veel natuurlijke daglicht. Daar hou ik van. Oh, grote raam, dat is zo'n soort... Hoe noem je dat? Zo'n stijl? Die heb je ook op die grachten, toch? Van die hele grote ramen en die...
1: Ik weet niet of het een naam heeft. Of in ieder geval weet ik dan de naam niet.
0: Ja, zo'n soort... Nou, ik vind het wel mooi. En hotels kom je het vaak tegen. Dylan zegt stromend water.
1: Ja, redelijk belangrijk. Soms zijn het de kleine dingen dan, door. Gewoon de basics.
0: Als het maar werkt. En we hebben een bericht van Olly.
2: Good morning. Ja, eigenlijk moet er sowieso wel een wc boven zijn, man. Ik zeg, anders moet je in de nacht naar beneden om eventjes je ding te doen, weet je. En in de winter is dat echt niet tof, man.
0: Sowieso ben ik een voorstander van twee wc's in een huis. En eentje is van mij.
1: Oh, maar je hebt gewoon helemaal je private wc. Waarom? Hey,
0: geloof me, als je bij mij woont.
1: Ah, godverdamme. Oké, ja. Kijk, is voor mij weer helemaal genoeg. Nou, bedankt. Ik ben weer...

0: I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. All the way up, Fat Joe, Remy Ma, French Montana. Huh? Zometeen slaat hij in als een meteoriet. Ik heb het over de hit van Antonin Doopboy. Vanochtend trekken de regen en een beetje buien en wolken. Die wisselen elkaar af, schizofreen weer. Vanmiddag schijnt de zon wel weer regelmatig met weer enkele buien. Ja, het is Nederland, hè. De temperaturen liggen rond de 16 graden. Felicia met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. De gezondheid van Palestijnen in Gaza gaat na 3 jaar oorlog nog steeds achteruit. Hulporganisaties Dokter van de Wereld zegt dat 97% van de Palestijnen hun huis hebben moeten verlaten. Door de slechte leefomstandigheden zijn veel kinderen en zwangere vrouwen ziek of ondervoed. Medische zorg is er nauwelijks. Andere landen worden opgeroepen om meer te doen tegen het Israëlische geweld in Gaza. Ook willen ze dat er meer hulp wordt toegelaten tot Gaza. In Madrid zijn veel Spanjaarden vannacht de straat opgegaan na het overlijden van Mari Carmen. Dat is de vrouw van 87 die het boegbeeld werd van de woonprotesten van de afgelopen tijd. Ze werd 2 weken geleden uit haar huis gezet, waar ze al 70 jaar woonde, omdat ze de huurverhoging niet kon betalen. Afgelopen zaterdag gingen nog tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare woningen te eisen. En vannacht werd er opnieuw gedemonstreerd nadat bekend was dat Mari Carmen was overleden.
0: Jeetje man, wauw. Ja. Maar door wat? Zeg maar, was ze al ziek? Of,
1: Ze was 87 jaar, ja. Dus ik heb het even niet paraat. Maar ja, ze was wel al op leeftijd. Ja. En het aantal wilde dieren daalt. Sinds 1970 zijn de populaties, dat zijn de groepen dieren van hetzelfde soort, met 3/4 achteruit gegaan. Dat staat in een nieuw rapport van het WNF. Met een beetje moeite is herstel van de natuur wel mogelijk, zeggen de onderzoekers. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de otters in Nederland. Die waren uitgestorven, maar door schoon water en meer leefruimte zijn ze weer terug. En dat zou bij meer dieren kunnen, zegt het WNF.
0: Fernando. Rise and shine. This is the best.

0: trein. Donna, what's poppin'?
1: Ja, je kan inderdaad, je kan het zelf ervaren, maar niet om ergens samen te gaan kijken of zo, voor de duidelijkheid. Maar je kan dus echt zelf op blind date gaan in een van die pots. Want tijdens het programma, voor als je denkt, waar hebben deze twee mensen het over, dan heb je een soort afgesloten ruimte en je gaat op date met iemand die je niet ziet. Dus er zit een soort muur tussen jullie in. Dus je hebt wel contact met elkaar, mensen worden verliefd op elkaar, dat zien we allemaal in het programma. Maar je hebt elkaar pas gezien wanneer je ook echt die match hebt. En dat kan je nu zelf dus gaan meemaken bij Hoog Catharijnen in Utrecht.
0: Oké, nice. Dus je kan daar gewoon lekker daten en...
1: Ja.
0: Maar hoe lang blijf je daarin dan? Gewoon een paar uurtjes, toch?
1: Nou, ik weet niet hoe lang. Kijk, in het experiment dan zijn mensen een hele week lang, urenlang met elkaar aan het daten. Ik denk niet dat daar tijd voor is in Hoog Catharijnen, want je kan jezelf aanmelden. Dus ze willen natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen de kans geven. Maar goed, je gaat dus wel dat gevoel ervaren dat je al met iemand een klik gaat voelen.
0: Zonder dat je ze gezien hebt.
1: Precies.
0: En dan zie je ze en dan denk je, oh, toch wel niet.
1: Als ik single was geweest, had ik het wel gedaan.
0: Echt?
1: Ja, gewoon om even te ervaren hoe het is. Vooral omdat het dan niet is dat er gelijk een camera op staat. En Netflix en weet ik het
0: nou, wat. Nou, waarschijnlijk staat er gewoon een camera bij, hoor, daar straks.
1: Ja, oké, maar de pressure is minder hoog.
0: Ah, oké. Okay.
1: Kijk,
0: ja,
1: een snippet op social of wereldwijd op Netflix, dat vind ik nog wel net iets anders. Had jij het dan niet gedaan als je single was geweest?
0: Nee, man, ik heb nooit op dating sites gezeten.
1: Ja, maar dit is ook geen dating site.
0: Nee, maar een dating situatie. Ik heb zoiets van, de liefde moet op je afkomen.
1: Ja, soms moet je Cupido een beetje forceren.
0: Ja, maar dan gaat altijd fout.
1: Niet altijd. Ik heb ook een ring op mijn vinger. Zo via internet.
0: Ja, maar je hebt niet geforceerd.
1: Nee, ik heb niet geforceerd.
0: Dat komt op je pad.
1: Ja, het komt op je pad. Maar ik sta wel met een advertentie op Tinder. Dus ja, hoe erg komt het dan op je pad?
0: Ja, maar bij Tinder heb ik het gevoel, en correct me if I'm wrong, bij Tinder heb ik een soort... Zo'n vleesmarktkeuring. Dus heel veel mensen die op Tinder zitten, die zijn ook op zoek naar avontuur. Snap je? Dus je bent op zoek naar wat je ziet, wat je oog wil. Oh, leuk. Oh, leuk. En je bent al bevooroordeeld, want wij zijn echt oppervlakkige mensen met elkaar. Wij kijken gewoon altijd naar wat het oogbal wil. Kijk bijvoorbeeld naar Love is Blind.
1: Ja.
0: Die arme Roel, die lieve jongen met zijn vraan. Toffe jongen.
1: Kijk even uit voordat je met spoilers komt.
0: Nee, kunnen we spoilen. Maar hij gaat op date. Hij connect met iemand. Maar die persoon, die voelt hem niet op het moment dat ze hem ziet. Dan denk ik,
1: Nee, je spoilt weer. Zullen we even over iets anders praten?
0: Nee, maar mensen hebben het al gezien, joh. Heel Nederland heeft het al gezien.
1: Er zit hier nu iemand in de studio en die loopt helemaal rood aan. En die denkt, oh nee, hij gaat me spoilen.
0: Kijk, de rest van Nederland is al... Nee, maar de rest van Nederland is al verder. Als we niet erover praten... Kijk, jongens, spoiler alert. Kijk. Hij wordt ook op een gegeven moment afgekeurd.
1: Ja.
0: Omdat zij zeg maar niet op een bepaalde manier naar hem kijkt vanwege... Vind ik jammer.
1: Is ook jammer, maar als je dus dat moment voor wil zijn... dan kan je dus wel nu naar Hoog Catharijnen kan je het gaan ervaren.
0: Oké. Okay. Heel netjes hoe je dat doet, hoor. Maar ja, is toch zo. We zijn oppervlakkig als mensen.
1: Maar je moet meedenken aan de mensen die nog niet kijken.
0: Ja, maar ze kijken, joh.
1: Nou, ik zie hier iemand in de studio die loopt.
0: Komt goed, we gaan

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Are you ready?
2: Yeah! Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
4: Zoetigheid voor je oren, man. Safe.

0: weer.
1: Hey. Nieuwe dingen. New tunes. Good vibes only, baby. Check en volg die playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify.
2: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch, hè?
1: Shaggy!

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.
9: It's Complicated met Jay.

0: located@phoenix.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Zometeen, I'm a star. Where do we go? To the gym. Let's go. Ja man, zometeen spelen we 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden. Maar raad is dit, de kwalificatievraag. Donna, wat is de kwalificatievraag?
9: Welke artiest ken je van de tunes Kind of the Fall en Blinding Lights?
8: Zo!
9: Ja, en Often en Can't Feel My Face.
8: Hey.
9: Ja, precies
8: die. Die, appeltje. Laat doorkomen of je net op je luister hebt. Let's get it. Felicia, what you got?
10: De extreme droogte van afgelopen zomer heeft voor veel schade aan huizen gezorgd. Bij honderdduizenden huizen zijn er problemen. Ook Erik kan erover meepraten. Hij kwam terug van vakantie en zag ineens een enorme scheur aan de voorkant van zijn huis.
11: Het probleem is dat je weet dat je een probleem hebt. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. En je weet niet of je het kunt betalen.
10: En door de droogte wordt de bodem minder soepel en kunnen huizen gaan verzakken. Daardoor kunnen we dus bijvoorbeeld scheuren ontstaan. En het leger wil toch weer op TikTok. In principe mogen medewerkers van de overheid geen TikTok op hun werktelefoon uit angst voor spionage uit China. Maar op die app gaat nepnieuws rond over de dienstplicht en dat wil Defensie kunnen ontkrachten. Ook willen ze TikTok gebruiken om jongeren enthousiast te maken voor een baan bij het leger. En als ze inderdaad terugkomen, krijgen medewerkers een aparte telefoon voor de app en mogen ze met die telefoon niet op het netwerk van de overheid. Er zijn 6 mensen opgepakt voor een schilderijenroof uit een museum in Frankrijk. Vorige maand namen inbrekers in 3 minuten tijd 4 schilderijen mee ter waarde van 9 miljoen euro. 2 van die schilderijen lieten ze tijdens de vlucht achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, weten we nog niet. En Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren werd bekend dat die flink omhoog gaat voor veel mensen. En dat terwijl de regeringspartijen hebben afgesproken om de rente vast te zetten. Want die stijgt al jaren, zegt mijn collega Jorn.
12: De coalitiepartijen vinden dat niet goed. En dus bedachten ze in hun akkoord een maximumrente van 2,5%. Maar dat plan is nog niet af. En intussen steeg de rente gisteren boven die grens. En is hier voor sommigen nu meer dan 3%.
10: Meerdere partijen vinden dat ook te ver gaan. Ze voeren de druk op en gaan er vandaag mee over debat met de minister. Dan nog het weer. Bewolkt en buien. Vanmiddag meer zon, maar ook dan is het niet helemaal droog. Het wordt een graad of 16.
2: Fernando. Rise and shine.

0: lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it hard, keep it banging, baby. Zo!
1: Ja.
0: Gefaald. Nu al.
1: Ja, dus we moeten wel even een confession doen.
0: Ja, dit
1: het
0: is...
1: Het is weer fout gegaan, man.
0: Ja, ja, ja. We hadden gisteren aangegeven dat we ook in Stoptober... waarbij de ene stopt met roken. De andere heeft andere dingen waarmee hij of zij wil stoppen. Wij wilden stoppen met dingen die voor ons... ja. Ja, hoofdpijn bezorgde. Ik wilde stoppen met onnodig geld uitgeven. Tussendoor hapjes. Dat doe ik sowieso, want ik

0: Ja. Oh, wat lekker, zet hij erbij. En ik dacht, maar wacht eens even, hadden wij niet 's ochtends aan heel Nederland verteld dat je daarmee op ging houden? Dus ik wilde er niks van zeggen.
1: Ja.
0: Maar vanochtend keek je me aan en toen zei je van, ja, het is weer fout gegaan. Ja. Hoe kan dat nou, Nando?
1: En besef, hè, zeg maar, iemand in ontkenning zou zeg maar dat nooit posten. Maar ik own hem met chest.
0: Muziek denk, en al. Het was helemaal... Ja, man.
1: Ja, als de muziek in mijn oren ging het ook naar binnen. Het was heerlijk.
0: Maar hoe kan het dan toch dat het toch is fout gegaan? Was er niet iets in jou die zei, ik mag dit eigenlijk nu niet kopen?
1: Nee, nee, nee. Kijk, ik werd gewoon overmand door routine. Kijk, voor mij is het altijd routine als ik naar Zeb ga. Als ik iets eerder aankom, dan heb ik een half uurtje tot 40, 50 minuten speling. En dan denk ik, oh, laat me even lekker zitten bij zo'n restaurantje, David's. En dan ga je daar gewoon lekker zitten. En als ik binnenkom, weten de mensen al wat ik wil. Ik loop gewoon letterlijk naar binnen.
0: Ja, dus het is eigenlijk niet jouw schuld.
1: En ja, ik wil hun niet de schuld geven.
0: Maar dat doe je wel.
1: Maar ze weten wat ik wil en dan kom ik binnen.
0: Nee, maar je moet sterk zijn.
1: Ja, ik was niet sterk. Ik was zwak vlees.
0: Ja, en je post het ook nog.
1: Ik post het. Want ik ben iemand, ik ga niet nep doen.
0: Ik kan
1: niet,
0: snap je, man.
1: Ik kan, weet je, het is... Je van die mensen die hypocriet zijn, die gaan dan nu liegen en zeggen, nee, dit, dat. Ik ben geslipt en ik post hem ook om te laten zien van, ja, it can happen. Dus ik moet daar even doorheen. Dus,
0: Ja, maar je bent dus niet de enige, moet ik zeggen.
1: Ja, want hoe ging het bij jou?
0: Ja, nou kijk, ik wilde dus inderdaad stoppen met Insta-check in de ochtend. Want ik weet dat het slecht voor me is. Het is slecht voor mijn stresshormonen. Ik moet gewoon even rustig wakker worden.
1: Ja.
0: En de wekker ging. En nog voordat ik mijn ogen had geopend, dacht ik... Oh, ik mag niet op Insta. En toen dacht ik... Oké, nee. Weet je wat ik dan ga doen? Dacht ik, dan ga ik snoezen in plaats van 10 minuten op Insta. Want dan weet ik dat ik dan mijn bed uit moet.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik eigenlijk best een goeie van mezelf. Ja. Dus ik snoeze, ik lig nog 10 minuutjes. Toen dacht ik, ja, ik heb maar 8 minuten gesnoezen, dus ik kan nog 2 minuten op Insta. Dus het is toch weer fout gegaan. En ik opende jouw DM en ik zag dat je hem ook al reels had gestuurd. En toen dacht ik nog, oké, ik ga het niet openen, zodat hij niet ziet dat ik erop zit. Maar ja, laat me gewoon eerlijk zijn. Ik ben ook gewoon meteen gefaald. Maar kom op, Nando, dit is wel triest, hoor.
1: Ja, ja.
0: Gaan we het wel even laten lukken? Want ik vind dit wel kansloos.
1: We gaan het weer proberen. You fall 7 times, you get up 8.
0: Oké, okay, nou, we gaan het nu langer volhouden dan... Nou, we hebben het niet 1 dag volgehouden. Wat erg, niet 1 dag. Oké, okay, nu gaan we het echt volhouden. Dus oktober begint nu.

0: is oké. Okay.
1: Alles is oké, okay, behalve het feit dat we gefaald zijn in onze gedachten.
2: Challenge van één dag.
1: Ja, Mikado.
2: Ja, is wel triest hoor.
1: Maar het komt goed.
2: Weet je wat we doen? We geven juist de luisteraar nu een challenge. Misschien is dat beter.
1: Ja.
2: Met vijf voor Fernando.
1: Hey, wat is de kwalificatievraag?
2: De kwalificatievraag is: welke artiest ken je van de tunes The Fall en Blinding Lights? Welke artiest ken je van de tunes The Fall en Blinding Lights?
1: Laat het doorkomen, vinden.

0: In 30 seconden als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. Donna, wie hebben we vandaag?
1: We hebben Devin, die gisteren gewonnen heeft. Maar Lindsay die denkt, ach, wat hij kan, kan ik ook. En misschien zelfs wel beter.
0: Zo! Welke artiest keer van de Tunes The Fall en Blinding Lights, Lindsay?
2: The Weeknd.
0: Hey. De man die ook leuk is op de doordeweekse dag. Ja, we gaan beginnen met Devin. Devin, are you ready?
3: Dat zul je klaar, man.
0: Oké. Okay.
3: Oké, okay, gokstop in Amerika.
0: Las Vegas.
3: Een voetbalclub in Eindhoven.
0: PSV.
3: Als je vlees hebt gegeten, hou je dat weg met een...
0: Als je vlees hebt weg met een vork, weet ik veel.
3: Nee, als je vlees hebt gegeten en dan zit je tussen je tanden...
0: Tandenstoker.
3: Nee,
0: ja.
3: Nee. Mensen zijn er vaak bang voor bij de dokter.
0: Tandarts, scalpel.
3: Bij de dokter.
1: Nee, de tijd is over. De tijd is voorbij.
0: Waar zijn we bang voor bij de dokter?
1: Nou, voor die overslag van jouw stem. Een naald. Dit was echt een naald. Zijn mensen toch bang voor?
0: Ja.
1: Ja, want dan moet je prikken en dan moet je... Toch? Ja. En het andere was een tandenstoker. Maar ja, Devin, ik hoorde stiekem... Ja, je wist het, hè. Je wist het zelf.
3: Je ging bijna.
1: Maar goed gedaan, twee goed. Nando, ik vind wel die stemoverslag. Dat was echt heerlijk. Dan weet je echt dat je met passie bezig bent. Skabbel! Lindsay, even kijken of jij zijn stem ook al laat overslaan. Go!
2: Hij is bekend van het liedje Hyperventilatie.
0: Antoon.
2: Het is een buitenaard wezen.
0: Alien.
2: Een afsluitbare bak waar je post in kan doen.
0: Waar je wat in kan doen?
2: Waar je post in kan doen, brieven.
0: Werkwerk, geen iets anders.
2: Eentje van de gele testvoet.
0: Calipo, is een raket.
1: Nee,
0: ik wil een verstand ijsje.
1: Ja, zover was je maar van met het gele logo, die fastfoodketen. Daar is het ijsje van.
0: McDonald's, softijs.
1: Laat maar, McFlurry. Waren er twee. Oh, ja. Dus dat betekent dat jullie gelijk spel hebben. Dus we gaan naar een benaderingsvraag. De vraag luidt, hoe groot is de omtrek van de aarde rond de evenaar in kilometers? Kijk, je moet het maar weten. Maar we hebben het jullie van tevoren gevraagd. En Devin, wat was daar jouw antwoord op?
3: Dat was 50.000 kilometer, mijn
1: 50.000 kilometer. En Lindsay, wat was jouw antwoord daarop?
2: 850.000 kilometer.
1: 850.000 kilometer. Nou, het goede antwoord is 40.000 kilometer. Dus Devin, ja, jij hebt gewonnen.
2: Ja, gewonnen.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Topperig met Chavante, Baga. Zometeen pompen te veel uit je speakers. De regen trekt uit het zuidoosten sowieso snel weg. I can't stand the rain.
0: Oh my god.
2: Nou, vanmiddag schijnt de zon regelmatig met enkele buien. De temperaturen liggen rond de 16 graden, ja man. Felicia met de nieuws van NOS op 3. What's poppin'?
3: Goedemorgen. Kinderrechtenorganisaties willen dat techbedrijven worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Elke dag worden enorme aantallen beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gegooid en verder verspreid. En daar wordt te weinig aan gedaan, zeggen deze organisaties.
4: De situatie nu is dat bedrijven vrijwillig mogen zoeken naar beelden van seksueel kindermisbruik op hun diensten. En daarom willen we dat de politiek alle bedrijven verplicht om te voorkomen dat beelden van seksueel kindermisbruik op hun diensten kunnen rondgaan.
3: Er bestaan speciale technieken om heftige beelden op te sporen en om te voorkomen dat ze verder gedeeld worden, maar die worden nog niet altijd gebruikt vanwege privacy. De gezondheid van Palestijnen in Gaza gaat na 3 jaar oorlog nog steeds achteruit. Hulporganisatie Dokters van de Wereld zegt dat veel kinderen en zwangere vrouwen ziek zijn of ondervoed. Er is bijna geen toegang tot zorg en er zijn te weinig medicijnen. De hulporganisatie roept andere landen op om meer te doen tegen het Israëlische geweld in Gaza. En Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart, is overleden. Door wat zij heeft gedaan op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om naar de maan te gaan. Ze was in die tijd nog maar een beginner en kreeg eigenlijk per toeval de opdracht om software te maken voor een raket. Omdat ze dachten dat het project er toch nooit van zou komen, vertelt ze in een oud interview.
5: We'll give this one to Margaret, because she's a beginner. And it's never going to go there anyway. And sure enough, it aborted. And all of a sudden, I became an overnight expert.
3: Ja, haar werk werd een belangrijke basis voor het bouwen van software. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd.
0: Fernando.
2: Topperig, Chavante, Baga, zometeen veel.

0: Jonah Fraser en J.R. met Panna. Zometeen Megan Thee Stallion. En ik zeg je, het wordt hard, hard, hard. Wat betreft filmnieuws, je weet het. Je wordt verslaafd gemaakt. Dat weten we allemaal van social media. Maar films zijn net zo verslavend. Maar ja, als we het over social media hebben. Hoe verslavend de volgende film is, daar gaan we achterkomen. Roberto Milan, onze eigen movie man himself. Check de beste films voor je uit. Wat verschijnt er vandaag in de bioscoop? Dat gaat hij ons vertellen. Roberto Milan, good morning.
1: Goedemorgen Fernando, goedemorgen Donna.
2: Goedemorgen.
0: Social Reckoning. Hiervoor hadden we The Social Network van dezelfde regisseur.
1: Ja.
0: Super tof. Is dit een vervolg van die film?
1: Nee, niet dezelfde regisseur, dezelfde schrijver. Het is een andere regisseur geworden. Maar het is wel een soort vervolg, maar ook niet helemaal. De Social Network ging over de oprichting van Facebook. Mark Zuckerberg, die als nerd bedacht van je kan een netwerk maken waar mensen vrienden worden. En in de Social Network, dus de vorige film, zie je ook hoe hij dus van een ontzettend studentje met een briljant plan een gewetenloze zakenman wordt. Die eigenlijk lak heeft aan alles en iedereen. En die hele ontwikkeling was heel goed vormgegeven en je kon met hem meeleven. En nu is er de Social Reckoning. Dat is een soort vervolg, maar met dezelfde schrijver, een andere regisseur en ook een andere acteur. Jeremy Strong speelt nu het personage Mark Zuckerberg. En we zijn 20 jaar verder en inmiddels is hij een van de machtigste mannen ter wereld. En wordt hij aangeklaagd door een groep onder leiding van een journalist. Die willen weten hoe hij die algoritmes maakt die mensen zo verslaafd maken. En de afgelopen maanden is daar heel veel over verschenen in de media. Want die algoritmes maken ons verslaafd. Die maken jongeren depressief. En daar moet dat bedrijf verantwoordelijk voor worden gehouden. En dit gaat over een van de allereerste rechtszaken, 10 jaar geleden, over dat onderwerp. De eerste keer dat iemand uitzocht, hoe werkt dat? En hoe maakt dat bedrijf ons verslaafd? En waarom doen ze daar niets tegen? En het is een hele fascinerende film, maar tegelijkertijd is Mark Zuckerberg, het personage, is nu gewoon een boef. Het is gewoon een gewetenloze eikel, vanaf het begin tot het eind. En in de vorige film kon je nog een beetje met hem meeleven. En dat maakt deze film wat afstandelijk. Maar tegelijkertijd is het wel heel leerzaam om je te realiseren hoe dat werkt. Hoe wij elke dag op onze telefoon zoveel uren zitten. En hoe die bedrijven eraan bijdragen dat wij onze tijd soms verdoen op die telefoon. En dat wij maar blijven kijken en doorscrollen. Dat is natuurlijk een probleem waar jullie ongetwijfeld ook last van hebben. Ik wel in elk geval.
2: Vertel mij wat. Mikey Madison zit erin. Dat is sowieso echt een geweldige actrice, vind ik. Speelde ook in
1: Anora. Ja, uit Anora.
2: I love her. Maar als ik zo naar je luister, hoor ik dus wel wat parallellen met de werkelijkheid. Is het dan ook echt op de waarheid gebaseerd? Of zit er ook wel veel fictie in?
1: Nou, het is gebaseerd op een van de eerste rechtszaken. Dat is dus 10 jaar geleden. Dat verhaal is vervormd tot een filmverhaal. En Mark Zuckerberg speelde daar wel een rol in, Facebook. Maar het is wel geromantiseerd, zoals met films wel vaker gebeurt. Zeg maar, je kan een verhaal niet 1-op-1 omzetten in de werkelijkheid. Maar Mark Zuckerberg kan niet naar de rechter stappen en zeggen, hé, wat een onzinfilm. Want het is dus op ware feiten gebaseerd. En de afgelopen maanden zijn dus ook heel veel onderzoeken naar buiten gekomen. En zijn ze ook veroordeeld, Facebook en andere partijen, voor het verslaafd maken van jongeren. Dus er is nu echt gewoon aangetoond dat die bedrijven hun best niet doen om verslaving te voorkomen. Integendeel. Dus het is niet 1-op-1 een heel werkelijk gebeurd verhaal, maar wel geïnspireerd op waarheid en op ware feiten.
0: Oké. Maar Mark heeft niet gereageerd van hey, fuck deze film, ik geef hem een 3 als cijfer.
1: Nou, de vorige film was hij geloof ik niet heel blij mee. Hij heeft hem nog niet gezien, want de film gaat pas deze week in première. Maar ik kan me niet voorstellen dat het leuk voor hem is. Maar tegelijkertijd, je mag wel zo'n film maken. Als iemand in de media zo'n grote rol speelt en elke dag op tv verschijnt, dan mag je als maker daar een film over maken. Je kan natuurlijk geen hele onware dingen roepen. Maar het feit dat zijn bedrijf veroordeeld is en dat hij dus slechte dingen doet met de mensen die zo verslaafd zijn daaraan, dat is gewoon gegeven. Dus daar mag je dan een film over maken, ja.
0: Oké, een mooi cijfer. Wat voor cijfer geef je dan?
1: Een 7,5. De Social Network was echt een meesterwerk. Maar het is wel een fascinerende film. Maar ja, die voorganger was zo goed. Die heeft ook Oscars gewonnen en zo. En dat is een soort document van de tijdgeest van 15 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus het is heel moeilijk om daar tegenop te boksen. Maar het is wel een fascinerende film die je eigenlijk zou moeten zien.
0: Nee, wat is dat? Social Reckoning. Het is een soort spin-off van de Social Network. Tweede deel eigenlijk.
1: Ja, het is een soort vervolg, maar niet helemaal.
0: Ja, we gaan het kijken. Dus thank you very much.
1: Nou, het is goed. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
2: Ja. Ik ook.
0: Thank you very much. Arrivederci.
1: Arrivederci, vrienden. Tot volgende week.
3: Hot Barbie summer. What juicy say?

0: Nando Leaks Sound System, dat is de playlist die je moet volgen voor de hardest tunes. Nando Leaks Sound System, trust me, het komt helemaal goed.
1: Oh, echt?
0: Ja, ik ga gewoon draaien.
1: We gaan gewoon daar.
0: Heerlijk. Biologie les op de vroege ochtend.
1: Denk maar aan er.
0: Boeg.

0: make your mouth function. Duidelijke taal, Tina. Felicia van NOS 3, good morning. Wat heb je voor ons?
1: Het gaat niet goed met de wilde dieren op de wereld. Dat zijn er steeds minder. En dat heeft ook gevolgen voor de mens. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Waarom daarom?
4: Simyo.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, 3,99.

En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: afschrijven als ze niet voor je openkomen? Nou, daar gaan we straks over hebben. Heel duidelijke taal. Nou, we komen nu op voor Felicia. Wat heb je voor ons?
1: Organisaties die opkomen voor kinderrechten willen dat techbedrijven meer moeten doen tegen de verspreiding van kinderporno. Nu mogen bedrijven als Meta, X en Google nog zelf bepalen of ze zoeken naar beelden van kindermisbruik. En de kinderrechtenorganisaties willen dat dat verplicht wordt.
2: Er is bijvoorbeeld technologie, dat heet hashing technologie. Die maakt van een bekend beeld, dus een beeld dat al bekend is bij politie of een meldpunt van kindermisbruik, maakt je eigenlijk een digitale vingerafdruk, een hash. En elke keer als er wordt geprobeerd om opnieuw dat misbruikbeeld up te loaden, dan herkent die vingerafdruk. En zo kan je dus het uploaden van die video voorkomen.
1: Het nadeel van zulke technologieën is dat ze alle posts kunnen bekijken en ook kunnen meelezen in je privéberichten. Bovendien maakt technologie soms fouten, dus ook onschuldige foto's kunnen worden verwijderd. Het gaat niet goed met wilde dieren. Het Wereld Natuurfonds heeft er onderzoek naar gedaan en zegt dat wereldwijd groepen dieren kleiner worden. Met name in het water.
3: Dus bijvoorbeeld in zoet water zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk, waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst. Dus dat zijn verschillende oorzaken.
1: Ja, dat dieren verdwijnen is niet alleen vervelend voor de dieren zelf, ook voor ons. Want als ecosystemen veranderen, mislukken oogsten vaker, is er minder drinkwater beschikbaar en wordt het heter. Er is trouwens ook goed nieuws. Doordat de laatste jaren maatregelen zijn genomen, gaat het met sommige diersoorten beter. Dan naar Tilburg. Daar is een realistische rampenoefening aan de gang.
4: Er is een klein vliegtuig naar beneden gestort.
1: Ja, en dat niet alleen. Even later stortte er ook nog zogenaamd een helikopter neer. Voor de oefening werd een leegstaand gebouw gebruikt, waar speciaal een groot gat in is gemaakt. Daardoor lijkt het echt op een crashlocatie. Er waren ook zogenaamde slachtoffers die bevrijd moesten worden. En daarvoor werden geen poppen gebruikt.
5: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
1: En dat is ook gelukt. De oefening in Tilburg duurt nog tot en met morgen. En er is ook een plekje waar publiek kan komen kijken. Het weer bewolkt en buien, vanmiddag meer zon. Maar dan is het ook nog niet helemaal droog. Het wordt een graad of 16. Fernando. Broederlie.

0: zet alles. Dat gaat niet lekker zitten als ik daar niet op reageer. Er zijn mensen die letterlijk met je lachen, maar achter gesloten deuren niet voor je opkomen als er gekke dingen over je worden gezegd. Waar ik vandaan kom, we don't do that. En als je dat doet, we can be friends. Ik heb een situatie jaren geleden meegemaakt waarbij iemand een hele nare opmerking maakte over mijn zoontje. En ik zat in een omgeving waarbij ik de enige persoon van kleur was. Dus ik dacht, als ik gek ga doen, dan staat er een nieuwsbulletin. Black man goes crazy. Ik had op dat moment verwacht dat de persoon met wie ik toen was iets zou zeggen. Want het waren haar vrienden. En ik was zo gehurt door... Want ik had heel veel emotie, hè. Ik wilde eigenlijk op een hele andere manier reageren. Maar ik weet, dan wordt de headline wordt different. Snap ik bedoel? En soms moet je mensen je niet uit de tent laten lokken. Dus ik dacht, weet je wat, laat me kijken hoe deze persoon daarmee omgaat. Nou, die ging op een gegeven moment zeggen, nee, maar je hebt het overdreven.
1: Oh, ja. Dus die persoon kwam en niet voor je op en die zei ook nog dat jij overdreven.
0: En ik heb het verkeerd begrepen, wat we ook gezegd.
1: Oeh.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat na die dag en na dat moment was ik eigenlijk gewoon uitgecheckt. Toen dacht ik echt van, alles wat ik van die persoon dacht, verdween.
1: Ik ben precies zo.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Want hoe kan je... Nee, sorry. Ik
1: snap jou, Nando. Want ik heb ook wel eens meegemaakt een paar jaar geleden. Dat was de pittigste. Toen had iemand in een ruimte waar heel veel mensen waren...
0: Ja.
1: Echt een seksueel grensoverschrijdende opmerking naar mij gemaakt.
0: Ja.
1: Niemand heeft iets gezegd.
0: Ja.
1: Ik ben opgestaan nadat die persoon het heeft gezegd. En ik zei, heeft iemand dit gehoord? Zo niet, ga ik het nu herhalen. Zo wel, waarom zegt niemand iets? En alsnog werd ik gewoon aangestaard alsof ik gek was.
0: Ja.
1: En toen ben ik ook weggegaan. Maar toen heb ik ook de mensen die ik goed kende in die ruimte... heb ik allemaal aangesproken van... luister, dit is de laatste keer dat je niet voor me opkomt. Want ik hou daar echt niet van.
0: Ja. Ja.
1: Ik vind eigenlijk... Kijk, tuurlijk, je moet ook voor jezelf kunnen opkomen. Maar ik vind eigenlijk in groepssituaties... als je dan niet op elkaar let, ben je dan wel echt mijn vriend.
0: Snap je?
1: Vind ik echt. Snap maar weet je wat mensen heel vaak zeggen?
0: Ja.
1: Dat ken jij waarschijnlijk ook. Ja, we moeten de vrede bewaren.
0: Ah,
1: maar welke vrede? Er is geen vrede als ik toch disrespected word in die ruimte.
0: Ja.
1: Dus de vrede is sowieso al weg.
0: Ja.
1: So I might as well go.
0: Ik ga gewoon anders naar je kijken voor altijd.
1: Ja, ik heb dat ook. Maar misschien zijn wij wel weer heel intens in dit, hoor.
0: Ja, nee, maar het is gewoon een code. Nee, maar je kan niet... Los van... Kijk, we zijn intense mensen. Maar eerlijk, als je erover nadenkt...
1: Ja, daarom misschien overdrijven wij weer.
0: Je bent cool met iemand. Iemand zegt, I got you. Want woorden zijn makkelijk, hè. I got you, ik heb je. Je bent alles voor mij. Maar dan komen er momenten in het leven dat je gechallenged wordt. Waarbij er echt gekeken wordt. Want God is zo, hè. God is zo van, oh, oké. Laat me een situatie creëren. Let's see who's the real one. En dan schrik je soms van... Hé, maar dit was toch mijn ride or die? Deze persoon schreeuwde toch van de daken dat ik zo was?
1: En daar hoort toch ook bescherming bij?
0: Zo! Daarom.
1: En sowieso vrede bewaren. Kijk, het zijn altijd de personen die dan ook hard tegen jou doen. Die uiteindelijk dan ook boos zijn dat jij de vrede zogenaamd verstoort.
0: Ja.
1: Had je dan gedragen tegen me?
0: Ja, klopt.
1: Had je dan gedragen?
0: Gedraagje.nl.
1: Ja, man. Maar misschien zijn wij heel intens met dit. Maar ik ben wel benieuwd voor iedereen die luistert. Laat het even weten. Wat vind jij ervan als je matties of je partner niet voor je opkomt in een situatie waar je het nodig hebt?
0: Zo!
1: Het alleen al uitspreken, die doet me

0: Jamang, de dikste van deze week. Opkomen voor een ander. Don en ik hadden het erover. We zeiden letterlijk, ja, hoe kan je jezelf een vriend noemen? Of iemand met karakter en hart als je niet voor iemand opkomt? En zeker niet opkomen voor iemand waar je goed mee bent. Is weird, man. Het is raar. Want hoe kan je dan zeggen, I got your back, terwijl je niks hebt? We hebben Leandra aan de lijn, die wilde reageren. Leandra, vertel.
1: Fernando.
0: Ja, heb je op de car set? Heb je op de car set?
1: We te weinig voor elkaar opkomen.
0: Wacht, ik hoor je op de car set. Kan je geluid een beetje. Kan je hem even.
2: Wil je je boodschap wel goed horen?
0: Ja, wil je wel goed horen, want anders wordt alleen maar reis.
1: Oh, ik ga je even van de car set afhalen.
0: Graag. Graag.
1: Helpt dat?
0: Ja.
1: Even kijken.
2: Ja, veel
0: yes!
2: beter.
0: Dolly Adra,
2: hey. Ja, jij wilde graag reageren op ons. Vertel.
1: Klopt, inderdaad. Ja, ik vind gewoon dat mensen veel te weinig voor elkaar opkomen. Ik ben heel mijn jeugd eigenlijk wel gepest geweest. Van fysiek tot mentaal, zeg maar, zou ik zo zeggen. En alleen al een hand geven wanneer je op de grond ligt of gewoon even stop zeggen tegen degene die een slecht woordje tegen je, naar je gooit. Dat betekent zoveel voor zo'n persoon.
0: Ja.
1: En ik vind dat dat echt veel te weinig gedaan wordt.
0: Jeetje. Maar neem ons even mee. Ik weet niet of je er te veel wil vertellen, maar hoe uit dat zich? Want jij zei van, het was ook fysiek. Was het op school? Want hoe ziet zoiets dan eruit dan?
1: Ja, zeker. Ik ben eigenlijk vanaf de basisschool tot de middelbare school heel mijn leven eigenlijk wel bijna gepest. Dus ja, dat zijn ook inderdaad vechtpartijen op school. En dan alleen al zo'n hand die je dan krijgt nadat je op de grond ligt, dat betekent gewoon superveel. Want meestal zijn er gewoon alleen voor.
2: Want dat hebben mensen ook niet gedaan, dat mensen dat dan zagen en dat ze dat dan deden. Dat ze je hielpen.
1: Nee. Meestal zie je gewoon dat iedereen aan de kant staat van de pester. Want ze willen niet zelf ook gepest worden.
0: Ja.
1: Maar het is zo belangrijk om aan de kant te zitten van degene die gepest wordt. Want die heeft het dus het meeste nodig.
0: Jeetje man. En docenten, want zeg maar, pesten is echt een ding wat groter wordt opgepakt. Je hebt programma's, bijvoorbeeld ik heb laatst iets voor Zep weer gepresenteerd. Voice-over en een stip-it. En dan zijn er wel dingen en programma's die gemaakt worden. Maar zijn er... Waren er geen docenten of mensen die zelf ingrepen?
1: Nee, er waren volgens mij, ze noemden het conciërges, maar ze waren zo breed dat volgens mij gewoon bodyguards waren. Die ja, daarvoor eigenlijk ingezet werden op een gegeven moment. Maar docenten begrepen niet in en die praten er ook verder niet over in de klas of met de jongeren eigenlijk.
2: Nee. Ja, ik vind het heel mooi dat je dit vertelt. Want ik denk dat ja, ook misschien ouders die nu met kinderen in de auto luisteren. Ik denk dat het een heel goede reminder is.
0: Zeker.
2: Misschien zijn kinderen soms ook bang om dan voor een ander op te komen. Maar zo hoor je maar hoeveel verschil je kan maken.
0: Ja.
2: Al is het inderdaad, je hoeft niet gelijk mee op de vuist te gaan. Maar precies wat Leandra zegt, weet je wel. Steek die arm uit. Sla een arm om iemand heen. Zegt, gaat het wel met je? Dat is ook al opkomen
0: 100%,
2: voor iemand.
0: 100%. Het is zo belangrijk om hierbij stil te staan. Want het is iets waar je de rest van je leven last van kan hebben. Weet je, waar je gewoon... Het verandert gewoon iets als je gepest wordt in jezelf.
1: Zeker.
0: Dus ik vind het mooi dat jij je hand toereikt en dit verhaal dus vertelt op de radio. Waarmee we ook anderen gewoon ook bewuster kunnen maken van wat schade je kan toebrengen. Door niet te helpen of door een freaking pestkop te zijn.
1: Zeker, ik hoop dat het anderen ook zal helpen.
2: Ik weet het zeker. Thanks Leandra.
0: Dankjewel.

0: over. En het is belangrijk dat je gewoon helpt. Dat je een ander helpt. Je weet nooit hoe je iemand gewoon daarmee kan redden. Leandra zei net.
1: Maar ook, het kan ook zomaar een stranger zijn, hè?
0: Ja. Dus help. Balloonisis, zegt... kijk, het is zo, een broodje gezond, wel echt gezond. Met andere woorden, is je beste vriend wel echt je beste vriend.
1: Ja, dus is een broodje gezond wel echt gezond? Dus met andere woorden, is je beste vriend wel echt je beste vriend?
0: Je moet ze testen, man. Je moet kijken of het broodje echt gezond is. Motion blijft bewegen. Die zegt, we kunnen helaas niet verwachten van anderen dat zij doen wat wij zouden doen. Dat is een hele goeie. Maar dan moet je gewoon een keuze maken om je mensen verstandig te kiezen. Loyaliteit, het mooiste woord in het dagboek. En die krijg je van mensen die het niet van wie je het niet verwacht. Oh. Les die ik heb geleerd. Wie jou niet de volle 100% geeft die je verwacht. Move on and don't look back. Fijne show.
1: Precies dat.
0: Oh, ja, goeie.
1: Ja, en Aysa die heeft er ook iets over te zeggen.
0: Aysa, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey, vertel. Bye. Opkomen voor een ander, daar hebben we het over. Wat wil je aanvullen?
2: Ja, ik had een bericht gestuurd en ik zei van, ik vind het al heel moeilijk om voor mezelf op te komen, laat staan voor een ander. Hmm. En ja, ik blijf het toch moeilijk vinden.
0: Oké, wat vind je er moeilijk aan dan?
2: Ik heb het een paar keer gedaan en ik word vaak eigenlijk een beetje neergezet als de persoon die dus de vrede verstoort. En dat ik het groter maak dan dat het werkelijk is. En sindsdien ben ik eigenlijk langzaamaan ermee gestopt. En het is een verschillende setting. Zo, het kan met vrienden zijn, het kan op werk zijn. En ik wil niet neergezet worden als iemand die continu wel klaagt.
0: Ja.
2: En ja, dat gebeurt wel in de praktijk wel heel vaak.
1: Weet je, ik vind het sowieso, vind ik het al heel dapper eigenlijk dat je het deelt. Want eigenlijk Fernando en ik roepen hier ook al de hele tijd door de radio van je moet het doen en anders skippen we je. Dus ik vind het sowieso al dapper dat je zegt van nou, ik vind het eigenlijk al lastig. Maar weet je wat het is als ik dit zo hoor? Kijk, eigenlijk heb jij dus juist wel die gave om voor mensen op te komen. En weet je wat ik denk als mensen vinden dat je de vrede verstoort? Dat ze weten dat je gelijk hebt. Ze weten het.
2: Yeah.
1: En die vrede is eigenlijk ook een soort van schijnvrede. Want die vrede is er dus alleen maar als die andere mensen iemand anders pijn kunnen doen. Dus welke vrede is er nou eigenlijk?
0: Juist.
2: Ja, precies. Ik heb het ook met mijn vriend en mijn moeder heel vaak erover dat ik heel vaak anderen over me heen laat lopen. En ik had letterlijk gisteren hier nog over. En wel doel gesteld van jij gaat gewoon deze week nog voor jezelf opkomen. En je gaat gewoon de persoon die wat heeft gezegd tegen jou gewoon gelijk op zijn plek zetten van dat kan niet.
1: Precies.
2: Dus dat is ons nieuwe doel. En dat ik het langzaamaan wel moet doen. Ik word 28 en ja, op een gegeven moment moet je ook wel denken van het is wel een beetje klaar. Ik ben geen 13 dat ik bang moet zijn of denk van oh, ik word dat een beetje neergezet als de bad guy.
1: Je kan het en weet je wat? Dare to be the bad guy. Mensen vinden je al de bad guy zonder dat je iets verkeerd doet.
0: Dat
1: dus
0: bedoel ik.
1: Als daar je eigen waarde aan moet leiden, you got this girl, you got this.
2: Ja,
0: wees gewoon, wees gewoon jezelf en weet je, the only one you fear is God. Is dat bedoel?
2: Ja.
0: En de slipper van je moeder. Dus dat. Lobby, dankjewel voor dit man.

0: Garçon, Yuka, zometeen spelen we weer voor...
1: Paarse Phonic Sokken!
0: Hey, en die wil je aan je voeten hebben. Wat moet je doen? Je moet meedoen aan de moderne nut. Scherp, alert zijn. Prima, piep, direct strekken. In welk continent ligt Marokko? In welk continent ligt Marokko? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En dan speel je zometeen de moderne nut.
2: Heb jij het in je om?

0: phonics.nl/Radio Academy.
1: Heel bombastisch, zometeen exotisch van Fresh en Roby en Lassa. Maar eerst het deprimerend weerbericht. Het is regenachtig. De zon is het een beetje. Het is 16 graden. Ja, het is Nederland. Maar ze is in de beelden met de actualiteit. Gaat ons bijpraten wat betreft het nieuws. Felicia, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De extreme droogte van deze zomer heeft veel schade aan huizen veroorzaakt. Bijna 500.000 woningen zouden nu last hebben van slechte funderingen. Het gaat vooral om huizen die op houten palen staan of op klei zijn gebouwd. Hoe dat moet worden opgelost is nog onduidelijk. Het is vaak erg duur om dit soort schade weer te herstellen. Het kabinet gaat geld pompen in de natuur rond de Rotterdamse haven. Er komt 50 miljoen vrij om kwetsbare natuur te herstellen, konijnen uit te zetten en wandelaars weg te houden daar. Het is allemaal nodig omdat de Rotterdamse haven juist wil uitbreiden. En dat kan nu niet vanwege de milieuregels. Door wat aan de natuur te doen, kan er dan straks weer gebouwd worden. En voor mensen met een goede neus heb ik misschien wel een leuke tijdelijke baan gevonden. Want de Finse eilandengroep Turku is op zoek naar iemand die op zoek kan gaan naar de lekkerste geuren op die eilanden. Ze hebben een Franse acteur ingehuurd om reclame te maken.
3: Can you smell this? No, you can't. But you could. I am in Pargas, in the Finnish Turku archipelago, which claims to be the best smelling travel destination in the world.
2: Ja, de Turku-eilandengroep claimt dus dat het de lekkerst ruikende bestemming ter wereld is. En dat willen ze nu bewijzen door een onafhankelijke neus eraan te laten snuffelen. Het levert je €2000 op en je hoeft maar een week te werken.
1: We gaan snuffelen, man.
4: Ik wil best ruiken voor €2000.
1: Ik begin aan deze snuffelstage.

0: Als Antone en Boef, we hebben Tijfien aan de lijn. Tijfien, good morning.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat een mooie naam. Wat betekent Tijfien?
1: Nee, het heeft geen betekenis, maar het is van Curaçaose afkomst. Dus
2: ah, heel mooi.
0: Nice.
1: Tijfien
0: in de building. Jammer. We gaan er morgen nu spreken. Geen minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Ben je er klaar voor?
1: Helemaal ready, dankjewel.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welk continent ligt Marokko?
1: Afrika.
0: Welk vrouwelijke vangstartiest ken je van de tune GGZ?
1: Jade?
0: Ja. Wie presenteert Weekend Rewind of Phonics?
1: Defano? Weekend Rewind.
0: Ja.
1: Jay.
0: Ja. Hoe heet de rijke oom van Donald Duck?
1: Dagobert Duck.
0: Ja. Welke grootheid meet je met seconden?
1: Minuut.
2: Door.
0: Welke kleur vind je naast wit op de vlag van Oostenrijk?
1: Rood.
0: Van welk sport ken je Stephen Curry?
1: Pas.
0: Wie regisseerde de films Jaws en Jurassic Park 1?
1: Pas.
0: Hoe oud ben je als je geboren bent op 9 maart 2001?
1: 25.
0: Ja, wat is de hoofdstad van Noord-Holland?
1: Haarlem.
0: Ja!
2: Oh, ik zat even in de stress hoor.
0: Zo.
1: Ja, ik ook.
2: Ja, soms even die pauze, dan dacht ik, oh nee, daar gaat de tijd, daar gaat de tijd, daar gaat de tijd.
0: We gaan kijken wat de grootheid met secondes met je doet. 7 heb je nog goed. Ik zou zeggen...
4: Viva! Viva!

0: Stephen Curry kennen van basketbal, de NBA. Wie regisseerde de films Jaws, Jurassic Park 1, Steven Spielberg. Diezelfde Steven Spielberg gaat zich ook bemoeien met de nieuwe Transformers. Die Donau gaat kijken.
1: Maar, die ik geforceerd moet kijken van jou. Hey. Jawel, we weten precies hoe dit
0: zit. Je gaat het leuk vinden.
1: Ja, je wil dat ik het leuk vind. Goed gedaan, je wint Phoenix sokken.
0: Ja, Tijfje, je hebt het voor elkaar gekregen, man. Blijf aan de lijn, we gaan het fixen en je krijgt die mooie sokken.

0: culo. Dus dat.
1: Are you ready?
0: We ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: We gaan naar Atlanta.
4: Je weet hoe het daar is.
0: Het is dat top.
4: Het is top in Atlanta.
0: Met z'n allen uit volle borst. Let's go.

0: Ja! Heel veel tunes van Sean Paul, Tina, Black M, Tiakola, Victoria Monet. Ja, heel veel van deze tunes kun je gewoon terugvinden in die playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify. We hebben een tune waar we echt los op gaan. Als je mijn Instagram hebt gezien, dan zie je Don en ik helemaal losgaan op die Timbaland song. Safe. Die beat is gruwelijk. Het is gospel trap. Het is gewoon safe.
1: Nando Champions League.
0: Let's get it, baby. Let's get it. Kom op. Met z'n allen. Handen in de lucht. Niet als je rijdt, hè. Van.

0: Oh, heerlijk. Ah, Felicia, die gaat helemaal los. Die voelt het wel, hoor.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Amsterdammers moeten waarschijnlijk nog even langer wachten op die brug over het IJ. Waarom? Dat hoor je zo.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city,

0: Dance.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Deze Tata.
7: Pakken dan in voor de reis, hoe hangt hij hier dan?
6: Heeft een missie.
8: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
7: Doe even lekker rustig, G.
9: Je komt toch vanavond?
7: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
8: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
6: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
7: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
10: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
11: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Spits van NOS op 3. Felicia, wat heb je voor ons?
1: Het is inmiddels peperduur om een olietanker te huren. Zo'n schip kost nu €500.000 per dag. Dat is 10 keer meer dan vorig jaar. Die gigantische stijging heeft alles te maken met de oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg en wordt olie zelf natuurlijk duurder. En dat leidt dan weer tot hogere prijzen aan de pomp. Amsterdammers moeten waarschijnlijk nog langer wachten op de brug over het IJ. Omdat het zo druk is op de ponten die varen tussen Amsterdam-Noord en de rest van het land, moet er een brug komen. En die had in 2034 open moeten gaan, maar dat wordt waarschijnlijk niet gehaald. Ook komt de gemeente nog €170 miljoen tekort. Defensie onderzoekt mogelijke corruptie rond de inkoop van wapens voor Oekraïne. Defensie stopt momenteel miljarden in nieuwe spullen en daardoor groeit het risico op gesjoemel, zegt deze verslaggever van het FD.
2: Er komen miljarden op de markt en heel veel ondernemers willen heel graag een graantje meepikken van al dat geld. En je ziet vervolgens dat dat ook tot allerlei spanningen en gedoe leidt. En inmiddels dus heeft Defensie zich genoodzaakt te zien om een onderzoek te doen naar tenminste 5 medewerkers die betrokken waren bij projecten voor Oekraïne.
1: Ja, het leger werd eerder al gewaarschuwd dat ze niet goed zijn in het opsporen van fraude. En een fan van de New York Yankees heeft het vannacht voor zijn eigen club verpest. De slagman van de Yankees dacht dat hij een homerun had geslagen.
3: It is up! It is out! It's a homerun!
1: Maar de bal werd gevangen door iemand op de tribune. En doordat hij over het hek ging, had de bal ook nog in het veld kunnen vallen. En daarom keurde de videoscheidsrechter de homerun af. Daardoor werd het niet 4-4, maar 4-3. En dat was niet genoeg voor de Yankees om door te gaan in de playoffs. Het weer dan nog. Het is bewolkt. Buien zijn er ook. Vanmiddag meer zon, maar dan ook niet helemaal.

Wauw. 11 december haalde je op van je werk. Benz in de garage en mijn contouren al scherp. Je was 7 uur ready, zei kwart voor 7, ik ben er. 2 pons dan martinis en de rest weet je verder. Was mijn wifey, maar stiekem mijn niggas wisten intern. Baddest bitch op mijn scherm, maar had je niet voor mezelf. Vind mijn lifestyle crazy, maar vind mijn dick game better. Ex-nigga de shaky, maar ja, we deden whatever. Inchecken, uitchecken om te stoeien op bedden. Zo special, maar kon niemand laten zien wat we hebben. Sky Lounge, best wel fatten doen dat niemand ons kende. Al die kussens op die plekken weten te laten. Het is wat het is, van onschuldig naar niet together, we zeggen niks, maar onze

is beter, misschien moet je verder gaan met je berichten, ik negeer ze, maar ik heb ze gelezen. Love voor je is forever, maar respect is verdwenen. Je vriendin was waarschijnlijk kort, zo om dezelfde reden. Shit, ik had je hoog gezitten, maar

0: weegschaal over een behaalde resultaat wat ik wil hebben. Heerlijk, man. Zometeen muziek van Shakira, Burna Boy, Die Die. We kunnen geen genoeg krijgen van het WK, blijkbaar. Dus we gaan gewoon lekker door. Het weerbericht, het is wat het was gisteren. Hetzelfde, ja. Regenachtig, zonnetje op je bolletje, 16 graden, situatie. Felicia met het nieuws van NOS op 3. Wat ga je ons brengen?
1: De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de alsmaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren opnieuw fors omhoog, terwijl dat volgens het kabinet niet de bedoeling is. Onder meer het CDA en PRO willen uitleg van de minister. En het gaat niet goed bij het deel van de overheid dat mensen helpt bij het bemiddelen van alimentatie, meldt RTL Nieuws. Als een ex weigert te betalen of te weinig betaalt, helpt dit bureau zonder dat je daarvoor hoeft te betalen. Maar op de werkvloer van dat bedrijf zou het er niet gezellig aan toegaan. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer medewerkers melden zich daar ziek. En de wachttijd voor ouders die hulp nodig hebben, loopt daardoor flink op. En de gemeente Amersfoort heeft vanochtend een coming-out ontbijt georganiseerd. Scholieren van de middelbare school, docenten en andere betrokkenen uit Amersfoort kunnen dan aanschuiven. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is afgenomen. Des te meer reden om dit ontbijt te houden, zegt deze leerling.
2: Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, dat er gewoon aandacht voor ons is. Persoonlijk, ik denk dat we wel iets moeten met de manosfeer, want dat is wel onderhand uit de hand aan het lopen.
3: Ik denk als we gewoon erover blijven praten en dat we niemand raar aan gaan kijken, dat het hopelijk wel wat meer geaccepteerd wordt, zoals vroeger.
1: Het ontbijt is onderdeel van het diversiteitsfestival dat nog tot en met zondag plaatsvindt in Amersfoort.
0: Fernando. Good morning, Shakira, Burna Boy, Die Die. Oh.

0: R&B shit. Henkie T en KM. Vanochtend hadden we Donna en ik een gesprek over voor elkaar opkomen. Nou, luisteraar Leandra, die zat gewoon... Weet je, die kwam heel openhartig. Weet je, dat heeft ons echt geraakt. Die vertelde een verhaal met een hele mooie boodschap. Luister maar.
1: Ik vind gewoon dat mensen veel te weinig voor elkaar opkomen. Ik ben heel mijn jeugd eigenlijk wel gepest geweest. Van fysiek tot mentaal, zeg maar, zou ik zo zeggen. En alleen al een hand geven wanneer je op de grond ligt of gewoon even stop zeggen tegen degene die een slecht woordje tegen je, naar je gooit, dat betekent zoveel voor zo'n persoon. Ja. En ik vind dat echt veel te weinig gedaan wordt.
0: Jeetje. Maar neem ons even mee, ik weet niet of je er te veel wil vertellen, maar hoe uit dat zich? Want jij zei van, het was ook fysiek, was het op school? Want hoe ziet zoiets dan eruit dan?
1: Ja, zeker. Ik ben eigenlijk vanaf de basisschool tot de middelbare school heel mijn leven eigenlijk wel bijna gepest. Dus ja, dat zijn ook inderdaad vechtpartijen op school. En dan alleen al zo'n hand die je dan krijgt nadat je op de grond ligt, dat betekent gewoon superveel. Want meestal zijn er gewoon alleen voor.
2: Want dat hebben mensen ook niet gedaan, dat mensen dat dan zagen en dat ze dat dan deden. Dat ze je hielpen.
1: Nee. Meestal zie je gewoon dat iedereen aan de kant staat van de pester. Want ze willen niet zelf ook gepest worden.
0: Ja.
1: Maar het is zo belangrijk om aan de kant te zitten van degene die gepest wordt. Want die heeft het dus het meeste nodig.
0: Jeetje man. En docenten, want zeg maar, pesten is echt een ding wat groter wordt opgepakt. Je hebt programma's, bijvoorbeeld, ik heb laatst iets voor Zep weer gepresenteerd. Voice-over en een stip-it. En dan zijn er wel dingen, programma's die gemaakt worden. Maar waren er geen docenten of mensen die zelf ingrepen?
1: Nee, er waren volgens mij, ze noemden het conciërges, maar ze waren zo breed dat het volgens mij gewoon bodyguards waren. Die daarvoor eigenlijk ingezet werden op een gegeven moment. Maar docenten begrepen niet en die praten er ook verder niet over in de klas of met de jongeren eigenlijk.
2: Nee. Ja, ik vind het heel mooi dat je dit vertelt, want ik denk dat ook misschien ouders die nu met kinderen in de auto luisteren, ik denk dat het een heel goede reminder is.
0: Zeker.
2: Misschien zijn kinderen soms ook bang om dan voor een ander op te komen. Maar zo hoor je maar hoeveel verschil je kan maken. Ja. Al is het inderdaad, je hoeft niet gelijk mee op de vuist te gaan. Maar precies wat Leandra zegt, weet je wel. Steek die arm uit. Sla een arm om iemand heen. Zegt, gaat het wel met je? Dat is ook al opkomen
0: 100%,
2: voor iemand.
0: 100%. Het is zo belangrijk wie bij stilstaan. Want het is iets waar je de rest van je leven last van kan hebben. Weet je, waar je gewoon... Het verandert gewoon iets als je gepest wordt in jezelf.

0: 96, jongen. All Eyes on Me. Two of America's Most Wanted. Oh, wat een heerlijke tune, man. Oh.
1: De man moet gewoon even op adem.
0: Ja, ja man. Ja, maar het is,
2: we zeggen ook gewoon even niks. Lekker, ja.
0: Sommige liedjes zijn gewoon tijdloos.
2: Doe jij maar even je ding, joh. Doe je ding, geniet lekker. Heerlijk.
0: Het is gewoon tijdloos. En tijdloos.
1: Ik hoor je.
0: Weet je, dus what's cracking, man? Candle.
1: Bro, we zitten er goed in. Ik ga denk een vraag stellen, maar ik denk dat hij misschien ietsjes meer richting Donna gaat. Omdat Donna wat meer uit is gegaan in de leven. Jij bent iets minder uitgegaan.
0: Hoe weet je dat? Ik ben uit de kast, man. Kom al over me.
1: Wat moeten we hierover zeggen?
2: Gewoon niks. Soms moet je gewoon niks zeggen.
1: Kijk, misschien als je terugdenkt aan de clubtijd. Dat je een beetje, je was een beetje jong, wild en roekloos. Je ging naar de club en je had echt de avond van je leven. En dan ging dat licht aan en dan dacht je bij jezelf. Oeh, ik sta hier eigenlijk wel met de verkeerde persoon. Heb je dat wel eens meegemaakt?
2: Ik heb het gelukkig niet meegemaakt. Want hoeveel ik ook gedronken heb, ik blijf scherp op die dingen.
1: Je blijft wel gewoon scherp.
2: Quincy, ik blijf heel scherp. Ik ga een soort braaien lezen bij die persoon. Maakt niet uit hoe weinig ik zie. En dan kan ik precies.
0: Je moet die pijn te voelen.
2: Ik ga precies kunnen checken van, nee, dit is niet voor mij. Dus ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt.
0: Maar ik hoorde dat Quincy dat hij naar huis ging met de mummie.
1: Nou, ik ging dan niet naar huis. Zo wijs was ik nog wel, maar het licht ging wel aan. En ik dacht, dit is niet helemaal goed.
0: En toen, wat zei je toen? Van, ik ga alleen naar huis?
1: Ja, ik was gewoon met mijn matties en dan droop ik eigenlijk af. Want ik had wel voor mijn gevoel, zeg maar, die Sofia Vergara aan de haak geslagen.
0: Ja.
2: Maar daarom is het soms goed om gewoon al eerder weg te gaan. Want dan kan je in ieder geval nog denken dat je die...
0: Daarom is het goed om minder te drinken.
1: Hou de eer aan jezelf.
2: Ik heb wel eens gehad dat ik dan die avond inderdaad helemaal dacht... Ja, dit is het. Mm-hmm. Nummers uitgewisseld. En dat je dan inderdaad bij een profielfoto denkt... Ah, of het is niet de juiste foto.
1: Ja.
2: Of ik had toch net een iets ander beeld.
1: Ja.
2: Net iets anders.
1: Die is ook wel venijnig.
0: Of je valt voor de verkeerde hoek. Dus je denkt, dit is de groep niet helemaal.
1: Ja, ik weet, nu jij dat zegt, weet ik nog dat ik dat dus ook één keertje heb gehad. En toen inderdaad gewoon praten. En Instagram was die tijd dus nog niet zo booming. Maar we het afgelopen week ook hoger hebben gehad. En toen zei zullen we gewoon afspreken, dit, dat. En toen spraken we af. En nu ga ik misschien echt iets minors doen. Maar ik ben wel iemand van gebit. Gewoon, ik hou wel van een nice gebit. Ja. En ik zag gewoon, she was missing teeth.
0: Maar welke tanden? Want het kan een zijtand zijn.
1: Nee, maar gewoon in het zicht. Kijk, als je kies achter is, die zie je niet echt.
0: Ja.
1: Het was wel net in het zicht. En op een of andere manier blijf ik dan kijken. Het is zoiets van, net zoals iemand een puist op zijn voorhoofd heeft.
0: Maar het biedt toch mogelijkheden?
2: Snap ik hem niet? Kijk, ik dacht het gaat eindelijk een keer goed, dit gesprek. Eindelijk niet van die vieze, rare dingen.
0: Nee, maar het is gewoon...
2: Maar hoe kan het elke keer hierop uitkomen?
0: Hey, it wasn't me.
2: Het was jij.
0: Hij begon over tandartsen en de mond gebruiken.
2: Ja, nee, maar jij ziet het weer ineens als
0: ik
2: mogelijkheden.
0: Zeg, een gat biedt mogelijkheden voor tandarts.
2: Ga lekker naar het verzorgingsthuis.
0: En vullen.
2: Dan heb je heel veel opties.
0: Vullen.
2: Jezus,

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
7: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: China, dit was niet jouw schuld.
4: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
8: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: luisteren op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Met zometeen bokken door je speakers, maar ook Frenna ga je horen met Vervloekt. En kan je dat moment nog herinneren dat je vroeger uitging, of misschien is het jou vorige week nog gebeurd. En dan zit je helemaal, je bent helemaal in je sas, helemaal in je hum. En opeens gaat het licht aan en je denkt, oh no. Daar gaan jij en ik het zo meteen over hebben. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Er zijn de afgelopen maanden iets meer woningen te koop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het ging om ruim 48.000 huizen, 5% meer dan het jaar daarvoor. En dat is op zich positief, zegt makelaarsvereniging NVM.
5: Nou, het voordeel van kopers in dit kwartaal is dat er wat meer keuze is. Dus ondanks de zomerdip die we altijd wel zien in het derde kwartaal, is er best wel veel aanbod. Daardoor is er ook best wel veel keuze voor kopers. En dat maakt dat de prijsstijgingen wat aan het afremmen zijn.
4: Maar het blijft een lastige situatie, zegt ze. De prijzen zijn in een jaar gestegen met bijna 2%. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal 503.000 euro. In de Belgische stad Luik mag je niet met meer dan 3 mensen over straat lopen. Sinds deze ochtend geldt er een samenscholingsverbod, omdat er al dagen rellen zijn. Ook gisteren ging het weer los, zegt deze verslaggever.
6: Bushokjes zijn in brand gestoken, zitbanken zijn uit hun hengsels gehaald en op tramrails terechtgekomen. Steps zijn in brand gestoken, dus dat loopt inderdaad helaas nog altijd verder.
4: De rellen in België zijn overgewaaid uit Frankrijk. In dat land wordt sinds eind vorige maand geprotesteerd door scholieren tegen de slechte staat van het onderwijs. Ook die protesten lopen vaak uit op rellen. En in een Limburgs dorpje zijn 3 huizen 1,5 meter opgetild om ze te beschermen tegen hoogwater. Ze liggen aan de Maas en die is al een paar keer overstroomd. Er kwamen veel mensen kijken naar deze operatie.
7: Once in a lifetime, hè, dat je dit kunt zien. Ja, prachtig.
8: Waarom komt u kijken?
7: Omdat ik het technisch zo interessant vind om te kijken hoe dat gaat.
9: Het is niet wat je iedere dag ziet, dat er een huis de lucht in gaat.
4: Ja, ze hadden in principe ook een hogere dijk kunnen aanleggen, maar dat zou het uitzicht verpesten. En het optillen van huizen is ook nog eens goedkoper. Dan nog het weer, bewolkt en buien. Vanmiddag komt er meer zon, maar er kan ook nog wat regen vallen. Het wordt een graad of 16.

extra. En ken je dat gevoel dat je niet wil dat het licht in de club aangaat? Nou, ik heb wat. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind. Beeld je in, je hebt een geweldige avond gehad. Hè? In de club, de muziek die staat op je lijf geschreven. Je bent echt helemaal in je element. En die personage, wauw. Gewoon wauw. Niks kan jouw avond nog stuk maken. Weet je, de vibe is aan, de energie is goed, de drankjes slaan lekker aan. Je danst de hele avond met die ene persoon. En dan, de lichten die gaan aan. Zo, lichten aan. Je ziet die perfecte 10 gewoon langzaam zakken naar een 5,5. En weet je, die 5,5, daar was je tijdens je studententijd super blij mee. Maar vandaag de dag streef je natuurlijk wel naar iets meer. Het was voor mij persoonlijk wekelijkse routine. Toen ik met veel verdriet bleef hangen in een kleine cooldown of Jantjes verjaardag in Amsterdam. Ik moet ook wel de hand in eigen boezem steken trouwens hoor. Ik zie er dan ook niet meer uit zoals bij mijn vertrek. Want mijn haar heeft inmiddels een eigen afterparty gehad. En het zweet breekt me aan alle kanten uit alsof ik heb meegedaan aan een wet t-shirt contest. Dus van mij word je ook niet gelukkig op dat moment. In de club of kroeg, dat is de conclusie. Wil je dus niemand horen zeggen, give me the light. Al heeft Jean-Paul het wel over heel ander licht.

Baddies in Belgica, Isa, tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Zometeen kan jij in de prijzen vallen tijdens de morning mashup. Je weet wel, twee tunes die zijn gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee het gaat. Maar goed, dat is pas voor zometeen. Iets wat nu speelt, actueel.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: Boodschap.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Zometeen vliegt die door je speakers. En dan denk jij bij jezelf, Quincy, dit klinkt heel erg bekend. Nou, dan kan je die antwoorden droppen in de NPO. Luister wat jij denkt te herkennen. Sowieso hartstikke leuk als je meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funnix Goodie pakket. A.k.a. prachtige paarse Funnix sokken. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Ik zou zeggen, luister goed, spits je oren. Zeg tegen die ene vervelende collega die te veel praat. Want nee, het is tijd voor de Morning Mashup.

0: Mashup.
1: Die bitch is gek. Nou, kijk, ik zal niets meer te veel vertellen. Welke twee tunes heb jij gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen. Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Sowieso leuk als je meedoet, maar je kan dus ook nog van ik sokken rijker zijn. Ik zou zeggen, meer dan genoeg reden om mee te doen, toch? Terwijl je het laat weten, onder andere Kanye Westway Speakers. Dit is Paul.

0: Sag het is nothing.
1: Trust van Kevin en Jade Lauren.
2: In the morning. Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. Misschien gaat de radio pas net bij je aan en heb je hem gemist. Luister dan even mee. Dit is de morning mashup van vandaag.

0: Mashup.
1: Het gebeurt niet vaak in de historie van de Morning Mashup, maar ik heb alleen maar dezelfde antwoorden binnengekregen. En dan is natuurlijk nog de vraag, wie oh wie was dan de snelste die de juiste antwoorden potentieel heeft toegestuurd? In dit geval gaan we dan naar Teun. Teun die zegt, je bent op zoek naar Kanye West met Gold Digger en Broederliefde met Ik Was Al Binnen. Zullen we dan maar luisteren of het juist is?

0: is Broederliefde de steun. En ja, je hebt een dikke shout-out naar jou. Een hele grote shout-out. Want jij bent de eerste die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. Maar ja, er zijn alleen maar goede antwoorden binnengekomen. Van 010 Player tot Las, tot Otniel, tot Bente, Joshua. Allemaal goede antwoorden. Alleen er kan er dus maar één de snelste zijn. Niet getreurd. Morgen rond de klok van 10:15. Nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu, ik was gewoon binnen met Broederliefde.
1: Wat denk ze nou? Wat denk ze nou?

energie. En die hoorde je natuurlijk hier tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En samen zijn jij en ik onderweg naar de middag. En dat doen we samen met heerlijke tunes, maar ook met leuke verhalen. Want wist jij dat je aantrekkelijker bent als je een auto hebt? Ja. Hoe het allemaal in elkaar steekt, daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Zometeen, Ty Dolla Sign, Post Malone, Spicy, die hoor je ook nog. Maar ook Broederliefde. Het maakt me niet heet. Phonix!

verzekerd bent als je een auto hebt. Ja, beeld je even in, iemand ziet je wel zitten, alles is helemaal top. Maar zodra je vertelt wat voor auto je rijdt, ben je ineens nog leuker. Weet je, en dat is precies waar Distinct het over heeft in de tune die zo meteen voor je klaarstaat. Van, vind jij mij nou leuk of vooral die auto? En deze gedachtegang, die bleef wel even aan me knagen. En ik ben dus speciaal voor jou op onderzoek gegaan. En wat blijkt, 37% van de Nederlanders, dus ruim een derde, vind je aantrekkelijker als je een auto hebt. En bijna 1 op de 5 vindt geen auto zelfs een afknapper. Dus vooral mijn strijders zonder rijbewijs. Ik hoop dat dit die extra motivatie is om dat roze pasje te halen. Het klinkt toch net ietsje sexier als je kan zeggen, hey, ik sta 8 uur voor je deur. In plaats van, kan je tram 2 pakken naar het Leidseplein, toch? Ja, nou, misschien is dan die RS6 net iets te hoog gegrepen, maar het is wel een mooie stip op de horizon.

0: me soms omschrijven als best wel een stoere man. Ben best lang, wil niet per se zeggen heel breed, maar er komt wel iemand op je aflopen. Gisteren veranderde ik echt in, ik kan het niet eens anders uitdrukken, in een kleine bitch. Ik was gisteren een kleine bitch. Alleen wat er is gebeurd, ga je zo meteen alles vertellen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Felicia NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, Amerika maakt zich op voor de storm of orkaan, beter gezegd, Isaias. Meer daarover hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city.

0: Mix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Deze Tata.
4: Pakken dan in voor de reis, hoe hangt hij hier dan?
3: Heeft een missie.
5: Maar wacht, stoor dat ze klaar al zijn,
4: jongen. Doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
4: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
3: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
4: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
7: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau? In het donker.
8: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funix Afro. Luister op Funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
11: This DJ Fernando. Number love and number respect.

0: kan het niet anders uitdrukken, maar gisteren kwam ik er toch achter dat ik opeens een kleine bitch ben geworden. Ja, wat er is gebeurd, je hoort het zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws, NOS op 3, Felicia. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. In België begint vandaag de rechtszaak rond de dood van een kleuter van 4. Het lichaam van de kleuter, Dean, werd 4 jaar geleden gevonden in Zeeland. De verdachten zijn Dave de K. en zijn Nederlandse ex, Romy W. Die zouden voor Dean zorgen omdat zijn moeder was opgenomen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Dave wordt verdacht van het doden van Dean, de Nederlandse vrouw, voor iets anders, vertelt deze verslaggever.
2: Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
1: De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor orkaan Isaias, die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. Speciale hurricane hunters vliegen in het gebied om bij te houden hoe heftig Isaias op dit moment is. Deze piloot vertelt hoe ze te werk gaan.
3: So we're actually flying back to back, so you almost like a little marathon. So as one leaves, all one comes in, takes its place. It will continue to fly until we actually the storm gets over land.
1: Ja, continu vliegen ze daar dus. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Inwoners moeten rekening houden met langdurige stroomuitval en eventuele evacuaties. Ook blijven in delen van Florida de scholen morgen dicht. En Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart, is overleden. Door wat zij heeft gedaan op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om naar de maan te gaan. Ze was in die tijd nog maar een beginner en kreeg eigenlijk per toeval de opdracht om de software te maken voor een raket, omdat ze dachten dat dat project er toch nooit van zou komen, vertelt ze in dit oude interview.
4: We'll give this one to Margaret because she's a beginner and is never going to go there anyway. And sure enough, it aborted. And all of a sudden, I became an overnight expert.
1: Ja, haar werk werd een belangrijke basis voor het bouwen van software. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag komt er meer zon, maar ook dan kan er nog even wat regen vallen. Het wordt een graad of 16.

0: Moela Lijpen met HVB. En ik heb gisteren geleerd over mezelf dat ik eigenlijk gewoon een hele grote kleine bitch ben.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Kijk, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben bijna 2 meter lang. Ik heb tattoos, loop soms een beetje stoer te doen. Dus je zou soms kunnen denken, weet je, die jongen die heeft wel wat meegemaakt. Die schrikt niet zo snel. Nou ja, zet mij vervolgens met een puppy bij de dierenarts. En ik verander binnen 3 tellen in een emotioneel instabiele moeder van 4. Zeg maar dat niveau. Gisteren moest ik namelijk met onze kleine Nala naar de dierenarts. En ze moest haar vaccinaties krijgen. En dan zou je denken, dat is niks bijzonders. Gewoon een prikje. Dus daar sta ik in eerste instantie nog best wel stoer van. Ja,

En ik dacht ook van, ja, wat hebben ze haar toch aangedaan? En ze was, ja, je voelde die energie. Ze was meteen ook een beetje zwakjes. Zij kreeg 1 prik. Ik heb 3 therapiesessies nodig. Volgens zij thuis in slaap gevallen in mijn armen. En toen dacht ik, ja, maar wie troost mij nu dan? Bij wie kan ik nu heel even terugvallen? Maar ja, destijds voelde ik me ook een beetje zoals Eken. Gewoon heel

bizarre verhaal, oftewel dit bakje bizar af, kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp, die je dan dus ook nog eens een bizar bakje op gaat leveren, letterlijk en figuurlijk. Ja, je krijgt gewoon een mok dan. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Kan je daar lekker een kopje koffie bij inschenken de volgende keer. Voor tijdens Bakje Bizar. Lekker toch? Cirkel weer rond. Voor het verhaal van vandaag blijf jij en ik voor het eerst weer even in Nederland. Ja, de 28-jarige Anna, die heeft één wens. Ze wil dolgraag moeder worden. En haar vriend van 25, die dacht daar alleen ietsjes anders over. Want hij wilde nog een paar jaar wachten, even reizen, een beetje genieten van het leven en elkaar. En pas over een paar jaar beginnen met kids. Alleen Anna, ja, die had daar helemaal geen zin in. Die besloot gewoon achter zijn rug om actie te ondernemen. En de vraag aan jou is, wat deed Anna toch stiekem om zwanger te worden? Ik laat deze gewoon open, maar dit is een fucked up story. Don't be Anna. Laten we dat alvast voorop stellen. Don't be Anna, ja? Wat heeft zij toch gedaan? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp? Ik ben heel erg benieuwd waarmee je gaat komen. Maar nogmaals, don't be Anna.

0: verhaal over een vrouw die toch al een langere tijd zwanger wou worden. En haar vriend, die was daar eigenlijk nog niet. En toen deed ze vervolgens eigenlijk iets wat echt niet kan. De vraag aan jou was, ja, wat heeft zij toch gedaan om uiteindelijk toch zwanger te worden? Nou, de NPO Luisterapp, die stroomt vol met ook heerlijke antwoorden wat dat betreft. Shelley, die begint onschuldig. Ja, die zei gewoon, ja, de pil niet nemen. Nou, dat zou zeker kunnen. Daphne, die gaat een stapje verder. Het zaad uit condoom gehaald en geïnsemineerd. Oh my god, zo erg als dat zo is. Nou, dat zou zeer zeker erg zijn. Patrick, die komt ook nog even langs.
1: Anna, die haalt gewoon condooms uit de prullenbak om zwanger te worden. Anna!
0: Ja, ze zegt, Manuel, ik denk dat ze haar vriend heeft gedrogeerd en toen seks met hem heeft gehad. Jantje, die zegt, ja, ze deed een gebruikte condoom in der dinges leeg laten lopen, denk ik. Ik zie jullie allemaal, hè?
2: Ja, ja.
0: Ik zie jullie allemaal met die reacties. Alleen, welk antwoord is juist? Wat heeft Anne toch gedaan om uiteindelijk zwanger te worden? Het juiste antwoord is dat zij stiekem gestopt is met de pil. Maar, dan denk je bij jezelf, Vinci, op zich kan je dit zien aankomen. Maar nu komt eigenlijk wel het erge gedeelte. Ze gebruikte dus ovulatietest om precies te weten wanneer ze vruchtbaar was. Uiteindelijk 2 maanden later was ze zwanger. En waar dus het erge in zit, vind ik, en daarom zeg ik, don't be a Anna. Ze heeft tegen haar vriend gezegd dat de pil waarschijnlijk niet had gewerkt omdat ze toen buikgriep had. Dus die vriend, die dacht altijd, dit is een ongelukje. Weet je wel, die ene procent, die is mij nu overkomen. Terwijl Anna doelbewust bezig was met wat ze deed. I don't like this shit, I don't wanna hear this shit ever. En dan kan je yes in zeggen, ja, the lucky one. Nee, deze guy was niet the lucky one, want deze vrouw, ze spoort gewoon niet, legit.

De comeback van Jason Derulo, Savage Love, die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonics. Ja, die werd natuurlijk massaal gedeeld op TikTok. Daardoor is hij weer helemaal viraal gegaan. Dikke shout-out naar Jason Derulo. Anyways, Quincy door je speakers. Samen zijn we hard op weg richting de middag met zometeen een banger van Flo Rida en T-Pain. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst nog Jade Lauren door je speakers met iets, ja, wat niet altijd even goed klinkt. Namelijk de GGZ.

0: van Flo Rida samen met T-Pain. En zometeen is het tijd voor de Rewind-capsule. Wat is de beste party anthem tune die jij kan bedenken? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Zitten al leuke tunes in die Rewind-capsule? Dus ik zou zeggen, welke denk jij dat erbij moet? Drop het alvast in de NPO Luisterapp. Duiken we er zometeen samen in. Zometeen ook nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3, wat heb je zo voor ons?
1: De computersystemen van het OM blijken al jaren zo lek als een mandje. Straks hoor je meer.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @funxfm.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: It's complicated met Jay en Mark.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
10: Wat is er gebeurd?
11: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
9: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
12: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
9: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: China, dit was niet jouw schuld.
9: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
13: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
14: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: die is onderweg. Maar ook Gio ga je horen met Bonnie en Clyde. Zometeen is het weer tijd voor de Rewind Capsule. We zijn op zoek naar de beste party anthem tune. Welke heb jij voor ogen? Er zitten al een paar lekker in, maar we moeten er natuurlijk nog 4 toe gaan voegen. En Pure Lijst heb des de place to be. Drop hem er alvast in. Gaan we er zometeen samen naar kijken. In de tussentijd het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. De computerbeveiliging van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix. Dat is de software die wordt gebruikt om vanuit huis in te loggen. En nu blijkt dat het OM geen systeem had dat de verdachte activiteit op het eigen netwerk kon herkennen. Hackers hadden het dus best wel makkelijk. Of het OM inmiddels wel goed beveiligd is, is niet duidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Istanbul is een gebouw van 7 verdiepingen ingestort. Minstens 2 mensen zijn omgekomen. Er zitten ook nog een paar mensen vast, onder wie waarschijnlijk een kind van 6. Het is nog niet duidelijk hoe het gebouw kon instorten. In de Maastunnel in Rotterdam is het licht uitgevallen. Dat wordt op dit moment gerepareerd en daarom moet het verkeer dat van noord naar zuid wil omrijden via de Erasmusbrug. Verkeer richting het noorden kan wel gewoon door de tunnel, want de lampen zijn maar in 1 tunnelbuis kapot. En een fan van de New York Yankees heeft vannacht voor zijn eigen club de boel helemaal verpest. De slagman van de Yankees dacht dat hij een home run had geslagen.
2: It is up! It is out! It's a home run!
1: Ja, maar de bal werd gevangen door iemand op de tribune. En doordat hij over het hek hing, had de bal ook nog even in het veld kunnen vallen. En daarom keurde de videoscheidsrechter de home run af. Daardoor werd het niet 4-4, maar 4-3. En dat was niet genoeg voor de Yankees om door te gaan in de playoffs. Het weer nog. Vanmiddag komt er zon, maar dan kan er ook nog eventjes wat meer regen vallen. Het wordt een graad of 16.

0: dikste van de week. Baddies in Belgica van Isa. En wat is volgens jou de beste party anthem tune?
1: Capsule.
0: Iedere week kiezen Jay en ik samen met jou één thema voor onze muzikale tijdcapsule. Vervolgens gaat er één dag elke keer een tune in die capsule. Uiteindelijk, zondag, gaat die op slot. Daarna hebben we een definitieve lijst, een top 7, met dus allemaal tunes over dat thema. Nou, samen met jou besloten, we gaan juist nu deze week focussen op de beste party anthem tunes die er zijn. En dat zijn er natuurlijk nogal wat. Maandag, dinsdag, woensdag, er zijn al tunes binnengekomen. En ik moet ook toegeven, het zijn zeker party anthems. Dus mocht je benieuwd zijn welke er nu al in de Rewind-capsule zitten, luister dan goed.

Welke tune is voor jou de ultieme party anthem? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Daar zijn Jay en ik heel erg benieuwd naar. En wie weet komt hij er ook nog wel eens terecht in die capsule die aankomende zondag uiteindelijk op slot gaat. Ja. Dus drop de favoriete party anthem tune van jou in de NPO Luisterapp. En we het er zo meteen samen over.

van Def Rhymes. En vandaag zijn we natuurlijk weer op zoek naar een nieuwe tune. Helaas, helaas, hij neemt niet op, maar het is wel een heerlijke tune waarvan ik denk, hey, die moet zeer zeker in de capsule. En qua genre zit hij ook nog niet in die capsule, want we hebben het over een dancehall tune. Nilo stuurt namelijk, Quina, wat zegt de tune van Notch? Nothing.

voor de deur. Maar je hebt nog één werkdag te gaan. Dus welke tune gaat ervoor zorgen dat jij lachend richting het weekend toe kan gaan? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Die staat altijd voor je open. Maar in dit specifieke geval wil ik weten welke tune jou heel veel energie geeft. Dat kan je droppen.

Highest Flex, Isoran, Brasco en Blow. Die hoorde je tijdens Rewind hier op Funix. Het is inmiddels 12:15, dus tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie moeten gaan zorgen, aangezien het weekend er al bijna aankomt. En er zijn wat pareltjes binnengekomen, hoor. Zo. Maar Diello, die komt met de eerste. Die zegt, Quinna, wat zegt de Mystical met Danger? Gevaar op de weg. Ik zou zeggen...

0: Sugar. De film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
12: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
13: Funnyx Afro.
12: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: @phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie had jarenlang de beveiliging van de computersystemen niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In juli vorig jaar werd het OM gehackt. Criminelen konden makkelijk binnenkomen omdat er van alles mis was met de online beveiliging, vertelt mijn nieuwsuurcollega Mitchell.
1: Wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
0: Ja, het is nog altijd niet bekend wie het Openbaar Ministerie heeft gehackt. Uit het onderzoek blijkt ook nog dat het lang gaat duren voordat het OM de beveiliging wel op orde heeft. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak twee medewerkers neer. Het zou gaan om een conciërge en een leraar. De conciërge heeft dat niet overleefd. De oud-leerling van 15 jaar is opgepakt. Gisteren raakten 10 mensen ook al gewond bij een andere steekpartij op een school in Polen. Het televisieprogramma Kassa maakt een doorstart op internet. Dat meldt BNNVARA. Ja, in wat voor vorm precies is nog niet helemaal duidelijk. Ook krijgt het programma minder geld om door te gaan. Door de bezuiniging op de publieke omroep moest het televisieprogramma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste tv-uitzending is straks op 5 december. Het programma maakt vanavond trouwens ook nog kans op een televisiering. En een fan van de New York Yankees heeft zijn eigen club vannacht de das omgedaan. Ja, de slagman van de Yankees dacht eerst een home run te hebben geslagen.
2: With the ABS challenge system. High fly ball. Left field. Over is Mason. It's carried back to the wall. It is up. It is out. It's a home run.
0: Ja, maar de bal van de New York Yankees werd gevangen door iemand op de tribune. En doordat hij over de omheining ging, had de bal ook nog in het veld kunnen vallen. Nou, die videoscheidsrechter kwam eraan te pas en keurde de home run af. En daardoor werd het niet 4-4, maar 4-3. En dat was niet genoeg voor de New York Yankees om door te gaan in de playoffs. Het weer herfstachtig vandaag met zo nu en dan wat regen, maar ook een zonnetje tussendoor bij een graad of 15. Morgen opnieuw heel veel regen, vooral in het midden en het westen van het land. En het wordt dan ook nog een graadje koeler.

Zometeen zeker voor je draaien hoor. Een hele goede middag. Chris hier dus door je speakers. Zometeen in de club. 50 Cent, topperig Chavante met Baga. En ook even wat anders. Hè. Het kan zomaar zijn dat je thuis misschien pasta met ketchup eet. Of magnetronpannenkoek als avondeten. Maar zodra je tegenover die Tinder date zit, dan wil je ineens à la carte gaan bestellen. Dan wil je ineens culinair gaan doen. Maar hoe dat zit, dat ga ik je ook zometeen vertellen. Psychologie erachter naar Rema. En Oh No hier op Phonics.

0: Kijk, sommige mensen willen daten als een miljonair, maar die hebben dan een bankrekening van een stagiair. Die komen dan in een restaurant en de bediening staat dan aan de tafel en die zegt van... doe mij maar gewoon de zalm en voor haar de steak. Ja, en wat wilt u drinken, vraagt degene. Ja, doe maar gewoon een fles wijn. Dat is altijd wel lekker, toch, een fles wijn. Ja, dan kom je bij de kassa en is het €147,50. En denk je, 100 wat? Je bent zelf die 100. Kijk, je wilt gewoon indruk maken op je date. Maar nu sta je met die ober gewoon te onderhandelen alsof je op de bazaar staat, weet je wel. Ondertussen zit je date alweer thuis in haar pyjama. Heeft ze je nummer geblokkeerd. En het grappige is, dit is dus echt onderzocht. Dit is geen leugen. Uit de onderzoek blijkt dus trouwens, hè, dat mannen tijdens daten gemiddeld duurdere gerechten bestellen dan vrouwen. Blijkbaar moet niet alleen jij indruk maken, maar ook je menukaart. Dus thuis eet je pasta met ketchup. Maar zodra er een mooie vrouw tegenover je zit, ben je ineens een Michelin-inspecteur. Je hebt een banksaldo van €12, maar bestelt alsof je eigenaar van de hele toko bent. Ik zou bijna willen zeggen, cut the bullshit. Volgende keer gewoon lekker thuis koken, beetje rijst, kip, uitje erbij, kaarsje van de action op tafel, ook gewoon romantisch. Je hoeft niet elke dag dure pistaches te eten. Soms zijn zonnepitten ook gewoon prima. En daar weet Kevin dus alles van, samen met Joey AK, pistache hier op Phonics.
1: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut.

0: meer vibes hier op Phonics natuurlijk. Met zometeen ook Karel, Ronnie Flex, Voodoo, Fresh, KM, Bare Minimum, de nummer 1 uit de Phonics X-Chart. En duiken we in de linecheck van vandaag met Justin Bieber en Yummy. En over Yummy gesproken, hoe kijk jij naar calorieën op een menukaart? Daar gaan we het zometeen over hebben naar Distinct en Boosa.
1: Ben op die

0: Ronnie Flex voeden op Phonix. En met één blik op de menukaart kan het zo zijn dat je meteen al geen trek meer hebt.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Yes sir, jij en ik nemen weer een kijkje in de lyricale keuken van onze favoriete Phonix artiesten. En dat doen we natuurlijk met een line check. Justin Bieber die zingt in zijn track Yummy altijd naar zijn vrouw Hailey toe. Hailey Bieber, zijn fysieke liefde voor haar met het woord.
3: Yeah, you got that yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy.
0: Yummy dus, maar het woord yummy wordt voornamelijk gebruikt als je eten of drinken echt spang vindt. Dat je het echt lekker vindt. Maar vind je dat ook als je ergens in een restaurant zit? Je krijgt van de bediening de menukaart. Je hebt je loaded fries in je rechteroog gezien. En je denkt, oké, die ga ik zo meteen bestellen, die loaded fries. Totdat je ziet dat die loaded fries met kip 1100 calorieën bevatten. 1100 calorieën, dat is fors, laten we wel zijn. Heb je dan nog zin om dit te bestellen? Of denk je van, ik ga toch maar voor een salade. Kijk, in bijvoorbeeld Engeland is het verplicht, hè, dat grote horecabedrijven met 250 of meer werknemers het aantal calorieën verplicht moeten vermelden op de menukaart. En ik had hier dus een discussie over met een vriend van me. En hij zei dus, hell to the no, ik kom voor ontspanning naar het restaurant. Voor wat ga ik stressen om het aantal calorieën? Terwijl ik dan ergens weer denk van ja, maar transparantie is ook wel weer nice. Als ik zit te twijfelen tussen twee gerechten en eentje is qua calorieën echt stukken minder dan de ander, dan is de keuze ook weer snel gemaakt, snap je? Ik zou daar wel voor zijn. Dus nu ben ik benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Hoe kijk jij naar calorieën op een menukaart, zeg je, Nick? Is dat moeten we echt niet willen? Of denk je, nou, ik vind het wel nice. Laat het weten naar NPO.

0: aan. En hoe kijk jij naar calorieën op een menukaart?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: In Engeland is het natuurlijk gewoon verplicht, hè, als je een horecatent hebt met 250 of meer werknemers, dat je calorieën op de menukaart zet. Maar of dat nou zo yummy is,
3: Yeah, you got that yummy,
0: daar zijn volgens mij de meningen over verdeeld. Dus ik leg het ook even bij jou neer. Hoe kijk jij hiernaar? Achie, laat weten, de NPO-luisterrep. Je moet gewoon genieten als je uit eten gaat. Als je salade of iets gaat bestellen, kan je net zo goed naar de supermarkt een zak ijsbergsla en tomaten halen. Ja, dat kan natuurlijk, maar je wilt ook soms bediend worden, toch? Je wilt ook gewoon genieten. Maar Robbie, hoe kijk jij hiernaar?
4: Ik denk dat het wel handig is eigenlijk, man. Die calorieën op de menukaart. Dan is de keuze inderdaad makkelijker gemaakt. Ik ben de laatste tijd toevallig wel op mijn calorieën. Ik ben in een jaar 20 kilo afgevallen. Dus ik heb een voedingsschema via mijn persoonlijke trainer. Soms wil ik ook wel eens wat anders. En als ik dan kan zien op een menukaart hoeveel calorieën het is, kan ik het bijvoorbeeld vervangen met een maaltijd die ik eigenlijk had moeten eten, maar misschien gewoon niet lekker vind. En dan gewoon een keer wat anders kan nemen. Dus ik ben ook wel voor.
0: Hey Robbie, sowieso. Shout-out naar jou, man. 20 kilo in een jaar tijd. You did it, man. Zo shout-out naar jou daarvoor. Ja, calorieën op een menukaart kan inderdaad heel handig zijn. En zeker als je inderdaad gewoon echt bezig bent met je healthy lifestyle. Evie, wat zeg jij hierover?
5: Hi, goedemiddag Chris. Ik vind dat calorieën op een menukaart moeten staan als je daar een vraag. Zeg, voor een aparte menukaart met daar de calorieën op. Want ik kan me voorstellen, niet iedereen zit erop te wachten. Maar er zijn sommige mensen die dan bijvoorbeeld in een bepaald calorieën max mogen zitten. Dus ik vind aparte kaart als er om gevraagd wordt. Fijne middag.
0: Ik denk oprecht dat we met Evie de oplossing hebben gevonden. Gewoon een aparte menukaart. We hebben ook vaak menukaarten in het Nederlands, in het Engels. Er moet er gewoon eentje extra komen waar we de calorie op kunnen zien. Evie! Hey, je bent een genius. Ja!

0: artiest gisteren zat hij erin?
1: Gevangenis. Hey.
2: Beat Blender.
0: Natuurlijk was het Idali en zometeen aan jou de taak om te raden welke artiest er in de Beat Blender zit.

0: 20 jaar Studio 100, groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
6: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: China, dit was niet jouw schuld.
3: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
1: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NWS 3 met zometeen een prijzenregen in Zweden.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author.
0: Ja, maar hoe heet ze? Dat hoor je zo meteen. Eerst begin ik in België, want ondanks een samenscholingsverbod in Luik zijn er daar toch weer protesten van scholieren. Bij de Universiteit van Luik zijn hier honderden jongeren bij elkaar gekomen. De politie in België is erbij, maar grijpt nog niet in. De afgelopen dagen werden bij protesten middelbare scholen vernield. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken maakt zich zorgen.
2: We spreken van betogingen van leerlingen van kinderen met gewelddadige evenementen. Ook manipulatie van de Antifa enzovoort. Dat is bevestigd door de overheid hier. En ik vind dat heel zorgwekkend.
0: Ja, hij noemt Antifa inderdaad. Het is een extreem linkse club waarvan de Belgische autoriteiten denken dat zij de protesten hebben aangewakkerd. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd hun systeem nog gehackt. Criminelen konden destijds makkelijk binnenkomen omdat er van alles mis was met de online beveiliging. Uit het onderzoek blijkt ook dat het nog lang kan duren voordat het OM de beveiliging wel op orde heeft. De Nobelprijs voor de literatuur, je hoort het al even, gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada komt ze. Ze is dichter, schrijft essays en is ook nog eens hoogleraar in klassieke literatuur. De jury van de Nobelprijs voor de literatuur noemt het werk van Carson gedurfd en inventief. De schrijfster van 76 krijgt naast haar medaille ook een prijs van ongeveer 1 miljoen euro. En het gaat nog niet zo lekker voor Nederland op het WK Judo. De medailledroogte houdt nog steeds aan. Mijn sportcollega Dien van het Laar zag vanochtend twee vrouwen in actie komen in de categorie tot 70 kilogram, maar zonder succes.
3: Nederlandse judoka's zijn vroeg klaar op dag 5 van het WK Judo hier in Azerbeidzjan. Margit de Voot lag er in de eerste ronde al uit nadat ze na anderhalve minuut werd verrast door een Zwitserse tegenstander. En voor Van Dijken leek het een hele mooie dag te worden nadat ze in de tweede ronde won van de nummer 1 van de wereld. Maar in ronde 3 ging het mis. Tegen de nummer 3 van de wereld kwam ze met nog anderhalve minuut te gaan op een Yuko-achterstand. En die wist ze uiteindelijk niet om te buigen.
0: Het WK Judo duurt nog tot en met zondag. Heb je nog weer voor je herfstachtig vandaag. Met zo nu en dan een buitje, maar ook zon bij een graad of 15. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en het westen van het land. En het wordt dan ook een graadje koeler.
4: Yes, sir, Bad Bunny.

0: liefde, mijn maak me niet eten hier op Funix. En volgens mij heb ik dat wel gedaan bij je, toch? Beat Blender. Ik denk dat jouw hoofd heb heet gemaakt met de Beat Blender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest heel snel achter elkaar. Damiano die denkt dat het Jay is.
1: Ruina!
0: Nope, Achie en Ruina gaan voor Jonna Fraser.
2: Brother, what's that, brother?
0: Cheyenne denkt Keizer.
3: Ik kan go. Spama presi, ik kan go.
0: Cindy gaat voor Usher.
4: We listen and we don't judge.
0: Ik heb ook nog eens Mike in de NPO-luisteraar. Die schrijft, zit je in een sprinter of zo, Chris, met je Beeplender? De tandjes, hé, wat ging deze hard, broski? Ja, ik moet toegeven, de Beeplender van vandaag ging wel heel snel. Ja, hij ging heel snel. Ik ga hem sowieso nog een keer laten horen. Maar ik ga je ook nog verder op weg helpen met een hint.
5: Hint nummer 1.
0: Deze artiest denkt aan jou, maar zonder jou heeft hij blijkbaar toch een probleem. En aangezien ik het echt heel moeilijk heb gemaakt, krijg je ook nog eens deze van mij.
5: Hint nummer 2.
0: Want zijn artiestennaam is een verkorting van zijn voornaam. Heb je hem? Zijn artiestennaam, een verkorting van zijn voornaam. 2 hints, hou ze in je achterhoofd.

0: Kijk, wat wel zo is, deze artiest denkt aan jou, maar zonder jou heeft hij blijkbaar toch een probleem. En zijn artiestennaam is een afkorting van zijn voornaam. Ja, welke artiest is het? Mykonos, zeg het maar.
1: It's Gio.

0: daar ook de hint. Deze artiest denkt aan jou. Wie is de snelste NPO-luisteraar? Dat is de vraag voor nu. En het antwoord is Naomi. Gefeliciteerd.
1: Yes, dankjewel.
0: Lekker bezig, Naomi. Hey, die Funnic sokken die komen jouw kant op. Je was bizar snel. Het was echt niet normaal.
1: Ja, ik vond het niet zo moeilijk, hoor.
0: Nou, blijkbaar was je een van de weinigen, want er kwamen ongelooflijk veel foute antwoorden binnen. Dus heb je oprecht heel goed gedaan. En jij mag het zeggen. Welke track van Gio wil je horen, Naomi?

0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

eigenaresse was twee dingen vergeten. 1. Je zit in Nederland, waar het woord gratis bijna hetzelfde effect heeft als crack. En 2. Je zit in Almere. Daar komt niemand alleen voor een gratis ijsje. Nee, die nemen meteen hun neven, nichten, buren. De complete familie-app gaat gewoon mee. En die actie ging dus zo viraal op TikTok. Meer dan 130.000 views. En eerst ging alles nog een beetje prima. Maar na een uur veranderde die ijsman langzaam in een moshpit. Mensen begonnen te duwen en te trekken. Zelfs het personeel werd lastiggevallen. En de eigenaresse zei dat haar medewerkers bijna als bodyguards moesten optreden. Kijk, je solliciteert om bolletjes pizza's te scheppen. En ineens werk je bij de beveiliging van een Frenna-concert. Uiteindelijk moest zelfs de politie komen met een politiehond. Voor een gratis ijsje. Let that sink in. Stel je voor dat je wordt aangehouden en een agent vraagt van wat heeft u gedaan? Ja, ik wilde gewoon 2 bolletjes mango en een hondje, meneer. Ja, die vrouw wilde gewoon de buurt op een ijsje trakteren en eindigde met de complete politieoperatie voor haar deur. Maar goed, over geven gesproken. Frenna en She.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avons Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
7: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
8: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: Fofan.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Fofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Veel slachtoffers bij Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen zeker 30 doden. Volgens president Zelensky van Oekraïne werden er bommen op een bushalte gegooid, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen waren vlakbij de frontlinie en zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de volledige regio Donetsk in handen te krijgen. Ander nieuws dan, er is nog steeds van alles mis met de fietsroutes rond Duivendrecht. Ruim een jaar geleden werd daar Lisa van 17 vermoord, toen ze 's nachts alleen naar huis toe fietste. En sindsdien is de veiligheid op die route er eigenlijk niet veel beter op geworden, zeggen omwonenden tegen AT5.
1: Er

0: naar het dorp blijven. We moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
1: Ja, op sommige plekken langs fietspaden in Duivendrecht zijn wel bosjes gesnoeid, maar die zijn inmiddels alweer aangegroeid, waardoor het toch onveilig aanvoelt. Er moeten flexibele energietarieven komen voor huishoudens en kleine bedrijven. Dat vindt toezichthouder ACM. Klanten worden op die manier gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is juist minder blij met dit plan en is bang dat veel mensen juist duurder uit zullen zijn. En in Utrecht zijn meerdere studentenhuizen het doelwit geworden van nogal opmerkelijke aanvallen.
2: Wat de kermaat. Hebben jullie gezien het in de krant?
1: Ja, de gevels van die studentenhuizen in Utrecht zijn namelijk besmeurd met poep. En ook werd er graffiti bespoten en werd er met eieren gegooid. In studenten-appgroepen gaan beelden van de actie rond. Dat filmpje wordt afgesloten met een liedje Groeten uit Rotterdam. Waarop er ook studenten uit Rotterdam achter zitten, dat weten we nog niet. Het weer vanavond bewolkt met ook nog kans op een bui. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en het westen van het land. Het wordt dan 13 tot 16 graden.

0: Tornado van Our Star hier op Phoenix. En de volgende artiest ging van de kerkbanken naar de hitlijsten. Ik heb het dan over Oma Leen. Hij vertelde ooit dat hij bijna predikant was geworden. Maar toen begon hij een beetje geld te maken en toen veranderde alles.
1: I think as soon as I made money, I just believed in God and respected God and became more human than religion. I just don't enjoy religion anymore.
0: Ondanks dat hij heel veel tijd in de kerk doorbracht vroeger, gelooft hij nu meer in God zelf dan in de religie. Geen bijbeltekst, maar wel lyrics met de Holy Spirit.

0: Heb jij het in je om de nieuwe radio DJ van Phonics te worden?
1: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
0: Jade Lauren
1: of Frenna?
0: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

0: Europhonic. Zometeen ook Victory en Slick. En zijn weer op zoek naar een hele sterke powerpokoe. We gaan natuurlijk richting het weekend. Dat betekent we moeten het weekend goed intrappen met de perfecte soundtrack van deze werkdag. Mocht je hem alvast hebben, drop hem in de NPO luisterapp. Hier is Jade Lauren met GGZ.
1: The only bad bitch you know is your auntie. And that's because she done been to jail 3 times.

piesem Bila Vahip. Is it love song? Muzikale oppepper voor jouw werkdag. De soundtrack van de dag, die mag jij gaan bepalen. Want je merkt heel vaak tussen 3 en 4 uur 's middags dat je toch een beetje inzakt. Kan gebeuren.

0: deze tune nodig voor wat extra energy. Dit moet de powerpokkel van de dag worden. En zo simpel als dat, ik lees de NPO Luisterapp en ik ga het zometeen voor je spinnen. Zo kan het zijn, en dat is Fresh. En Roby en Lassa is Exotic Sophonics.
1: It's a fucking lifestyle, baby.

0: One, DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo met I'm the One. Hier op Phonics. Marvin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Marvin, vraag je, hoe oud was jij in 1999?
1: Even kijken, 15 jaar geleden. Dus ik denk rond 15 ongeveer.
0: Oké, dus je was in 1999, was jij 15 jaar?
1: Ja.
0: Oké, maar dan ga ik me toch afvragen, want we zijn bezig met de powerpokken van de dag en energielevel track waardoor je helemaal door het dak heen gaat schieten. Hoe kom je dan uit op Dr. Dre Still Dre? Je was 15.
1: Want die tijden, dat chill ik altijd toen, zeg maar. Dat gaf me goede herinneringen. En het is echt een G-track, hè.
0: Heerlijk, bro. Hey, als je teruggaat naar die tijd, hè, 15, toen je 15 was. Wat is nou de mooiste herinnering van die tijd?
1: Ja, ik was altijd chillen samen met mijn vrienden altijd. Altijd op de blok, zeg maar. Weet je? Dus zodoende. En er was ook eentje bij die ook een beetje zoals Snoop Dogg eruit zag, zeg maar.
0: Oké.
1: Een deel Snoop. Een beetje die herinnering. Ja.
0: Cool, man. Hey, we gaan hem draaien. Je mag hem zelf aankondigen, broski.
1: Oké. Nou, hier komt Still Dre van Snoop Dogg. De Bouw.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
6: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: China, dit was niet jouw schuld.
3: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
10: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
10: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Chemix.nl.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. Het 360community.nl.
3: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Phonics Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werken.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft 29 bestuurders beboet omdat zij beelden hebben gemaakt van een ernstig ongeluk op de A58 gisteren. De politie zegt op Instagram dat het veel te ver ging. Op het ongeluk bij Oorschot in Brabant kwamen veel hulpdiensten af. Twee gewonden moesten worden geholpen. En volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen allemaal een boete van dik €400. Dierenartsen zijn superdruk met het vaccineren van paarden tegen het West Nile-virus. Vorig jaar werd dat virus voor het eerst hier in Nederland vastgesteld bij een paard. En dit jaar zijn er fors meer besmettingen. En dus neemt de vraag nu naar inentingen hard toe. Dat West Nile-virus wordt verspreid via muggen en kan paarden erg ziek maken, zegt deze dierenarts.
1: Ze kunnen wat wankel gaan lopen, dan wordt het al wat ernstiger. En als het heel ernstig wordt, dan kunnen ze zo wankel worden tot het punt dat ze echt komen te liggen en dat ze komen te overlijden. Of dat je moet beslissen om ze uit hun lijden te verlossen.
0: Ja, voor paarden is er dus een vaccin, maar voor mensen nog niet. Afgelopen week overleed in Nederland wederom een persoon aan het West Nile-virus. In totaal zijn er nu in Nederland 10 mensen om het leven gekomen door het virus. Vooral ouderen. En een avond die ze niet snel zullen vergeten in een woonzorgcentrum in Emmeloord in Flevoland. Drag queen Miss Diva Shania trok daar een volle zaal voor een bingoavond.
2: Hebben we allemaal pakje 7 op de kaart aangestreept.
3: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen. En de gezelligheid van een bingo. En natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
0: En of ze nog een keertje mag terugkomen.
4: Wat mij betreft wel.
5: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk. Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
6: Ik heb een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, heb ik begrepen, als u het leuk vindt.
3: Nou, ze maar betalen natuurlijk, hè. Ja, zo wees het.
0: Ja, maar dan krijg je wel Miss Diva Shania in een prachtige glitterjurk en vol in de make-up. Gaan we het weer toe vanavond overal bewolkt met nog kans op een buitje. Morgen opnieuw een regenachtige dag. Vooral in het midden en het westen valt er veel regen. Het wordt dan 13.

0: De sprofvoetballer zat er voor mij helaas nooit in. Tenzij je meesterfinesser bent. Noordin en Wef. Ja, iemand die het in mijn ogen helemaal heeft waargemaakt is meesterfinesser Bernio Verhagen. Hij had namelijk een droom om profvoetballer te worden en dat heeft hij voor elkaar gekregen op 25-jarige leeftijd. Heeft hij bij profclubs in Chili, Moldavië, Denemarken en Zuid-Afrika getekend als prof, maar er nooit gespeeld.
1: Ja, hoe kan dit? Hoe kan dit? Hij heeft er niet gespeeld, maar wel getekend.
0: Ja, hij heeft gewoon de hele omgeving daar ook opgelicht met paspoorten, vrouwen, geld, shit gestolen. Nou ja, het is gewoon een heel erg juicy verhaal. Ja, is deze man knettergek of geniaal? Of misschien
1: nou ja, geniaal ben je niet als je vrouw mishandelt. Maar je bent wel echt knettergek als je denkt van, hey, dit gaat me gewoon lukken op een manier.
0: Nou, ik vind het wel ergens... Je bent sowieso niet geniaal als je vrouw mishandelt. Maar ik bedoel, als jij het voor elkaar kan krijgen om getekend te worden als prof bij... Een profclub vandaag de dag, dat doe je natuurlijk iets heel goed.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, ik ben toch wel echt benieuwd hoe zoiets überhaupt mogelijk is.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe kan dat?
0: Het is echt van mijn dag. En het is echt hij wordt dus ook de spookvoetballer genoemd. Het kan zijn dat je misschien nu een belletje gaat rinkelen. Gingen heel veel nieuwsartikelen gingen erover. TikTok zijn erover gegaan. En we gaan zo meteen bellen met podcastmaker Sam van Raalte. Die heeft namelijk een heel onderzoek naar hem gedaan.
1: Ja. Oh, wat leuk. Oh, ik wil niet zeggen wat leuk, maar ik wil, ja, maar ik wil alles weten over deze persoon.
0: Als je nou zit te luisteren en denkt, hey, ik wil ook iets weten van deze spookvoetballer. Zometeen gaan we met de persoon sporten, wat ik al zei, sportjournalist en podcastmaker Sam van Raalte, excuses. Die weet er echt alles van. Wil je nou ook iets over deze spookvoetballer weten? Drop het even in de NPO Luister app, dan kunnen we het zometeen nog vragen aan Sam.

0: toch getekend worden door 4 internationale clubs zonder enig talent te hebben.
1: Noordin en Web.
2: Funny.
0: Ja, daar moet je gewoon een meesterfinesse voor zijn. En dat is Bernio Verhagen. Hij is dit gelukt om alles bij elkaar te liggen en gewoon bij profclubs te tekenen als profvoetballer. En jij kan er alles van zien in de nieuwe NPO-serie De Spookvoetballer. Hierin zie je hoe Bernio jarenlang mensen voor de gek houdt met leugens, geweld en wat daar dan allemaal bij komt kijken. En een van die mensen die in zijn verhaal is gedoken is Sam van Raalte, de sportjournalist. Jij hebt de docuserie mede mogelijk gemaakt. Goedemiddag!
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt hem ooit te gast gehad in een podcast die jij maakte. Wanneer begon daar bij jou het belletje te rinkelen van... met deze man, daar klopt iets niet.
3: Ja, ik had hem in 2019 gesproken helemaal aan het begin van zijn tour over de wereld als spookvoetballer. Toen wist ik nog niet dat hij een spookvoetballer was, dat hij een oplichter was. Dat ging toen over een kort avontuur in Moldavië dat niet gelukt was. Ik had een podcastje daarover met hem gemaakt. Dat was eigenlijk best een grappig verhaal over een amateurvoetballer die had geprobeerd prof te worden daar. Was niet gelukt. Was terug in Nederland. Maar na die podcast kreeg ik een paar berichten van mensen die mij wilden waarschuwen voor hem. Eén iemand die zei van ja, ik heb deze jongen met hem amateurvoetbal gespeeld in Brabant. Hij kon er helemaal niks van. Toen dacht ik nog, ja, in Moldavië is het ook niet gelukt, dus dat kan nog wel. Maar ik kreeg ook een bericht van een man van middelbare leeftijd die zei, deze jongen heeft mijn dochter gedate en hij heeft creditcardfraude gepleegd bij ons. Hij heeft heel veel geld van ons gestolen. Ja, en toen dacht ik natuurlijk, shit, weet je, wie heb ik nou tegenover me gehad daar tijdens het maken van die podcast?
2: En heb je nu, sorry.
0: Had hij toen al die wereldreis gemaakt en die scam, had hij dat toen al gedaan of moest dat toen nog gebeuren?
3: Nee, hij had pas toen alleen nog bij één club had hij getekend, was hij ook weer heel snel weg. Dat was in Moldavië. En nadat ik hem had gesproken, is hij in het halfjaar daarna is hij nog naar Kaapstad in Zuid-Afrika geweest. Daar groot gepresenteerd bij een club. Vervolgens in Chili gepresenteerd bij een club, een subtopper uit de Chileense eredivisie. Ah. En vervolgens bij een club in Denemarken. En daar is hij uiteindelijk tegen de lamp gelopen. Ja.
2: Jeetje. Ik vraag me echt af, hoe kan je dit doen? Hoe kan dit lukken?
3: Ja, nou, wat hij deed, en dat is wel echt heel erg slim. Hij benaderde dan zo'n club als zijnde een grote zaakwaarnemer. En dat was Mosinu. Mosinu is een grote Nederlandse zaakwaarnemer die onder meer Nico Tagliafico en Jorginho Deste vertegenwoordigt bij transfers. Dus hij catfishte eigenlijk die clubs als zijnde Mosinu. Dan zei hij van, je kan met mij samenwerken, daar kan je veel geld aan verdienen. En als eerste dealtje, om te kijken of jullie goed willen samenwerken, heb ik een Nederlandse speler, die moet je contracteren, even fit trainen, want hij is nog niet helemaal fit. Even fit trainen. En dan kan je hem voor 2 miljoen euro doorverkopen aan een Chinese club. Nou, en dan mogen jullie raden wie die Nederlandse voetballer was die ze

0: Ik heb natuurlijk maar één vraag mogelijk voor Noordin. Ja, hoe heeft hij dit gedaan en hoe kunnen wij het fixen zodat we Bally kunnen spelen bij Feyenoord?
1: Ja, kijk, dat is het. Hij heeft het dus gedaan door zich voor te doen als een zaakwaarnemer. Kijk, over het voetbalgedeelte, dat is nog best wel, kan je nog zeggen, dat zit slim in elkaar. Dat is best wel grappig. Maar jullie zeiden het ook al even in de inleiding eerder. Tijdens die hele tour over de wereld en ook al daarvoor en daarna heeft hij verschillende, met name vrouwen, opgelicht, mishandeld. Hij heeft ook verschillende gewapende overvallen gepleegd. Dus hij heeft ook wel echt hele, hele ernstige dingen gedaan. En dat maakt het natuurlijk ook een heel grimmig verhaal.
2: Heeft hij veel geld verdiend? Ik vraag me dat echt af.
1: Ja, de meeste clubs waar hij voor heeft getekend zeggen, we hebben hem geen salaris betaald. Hij was ook vaak binnen een maand weg, omdat ze er heel snel achter kwamen. Hij kan helemaal niet voetballen, dus er klopt iets niet. Maar bijvoorbeeld in Chili heeft hij iets van 3 maanden gezeten. Ja, ik vermoed dat hij eigenlijk wel salaris heeft gekregen daar. Maar die club wil daar niks over zeggen.
0: Die durven dat gewoon die schande niet te pakken.
1: Ja.
0: Ja, je kan alles over dit verhaal en over deze spookvoetballer vinden via NPO Start, de docuserie De Spookvoetballer. En Sam, dankjewel voor je tijd, man.
1: Dankjewel.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Noorden en West. Zometeen de biddige dame kennisquiz van 5 vragen. Your city, your city. Come on. Fun. X.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: En Wef heeft jouw hulp nodig.
1: Ik heb jou heel veel hard nodig. In het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Jij kan vandaag de weekwinnaar worden als je in mijn team of in Noordens team zit.
0: Stop.
1: Huh?
0: Jij zegt altijd een asje.
1: Als je.
0: Ja,
1: als,
0: maar dat,
1: ik zal even
0: ik zeg dat zelf ook, want wij komen uit Den Haag. En mijn pa zegt altijd, een asje zit in je fiets. Of zo. Het is in je fiets. Dus
1: is het iets Haags?
0: Ja, asje is denk ik wel.
1: Oh, sorry.
0: Nee, geen sorry.
1: Ik zal wat eer doen aan mijn paspoort en een Geert Wilders. En ik zal wat beter articuleren. Is dat top?
0: Beter.
1: Beter. Rutger, ik heb iemand in mijn team nodig die geen kurk proeft. Ben jij dat? Kan je team even een MP luisteren versturen?
0: Oké, een beetje raar hoe we het misschien aankondigen, maar het zal even uitleggen.
1: Ik ben drunk, ouwe, en ik heb jou in mijn team nodig. Team Wef in de NPO Luister-app.
0: Voor de middagtentamen kennis van 5 vragen ben jij Wef kunt helpen.
4: Het middagtentamen.

0: vandaag toch scherp zijn? Jij zou toch vandaag scherp zijn?
1: Ik ben scherp.
0: Dat is wat jij hebt gezegd vandaag. Vandaag ben ik scherp.
1: Ik heb de vraag gewoon ready. In welke Nederlandse provincie ligt de plaats... In welke Nederlandse provincie ligt de plaats Strutjeshoek?
2: Strutjeshoek is sowieso Friesland.
1: Nee. Wat is... Nee. Noorden?
0: Zwolle.
1: Nee, Zwolle. Ik zeg provincie. Niet goed.
0: Ga je het antwoord nog geven of niet?
1: Gelderland.
3: Huh? Heb je een tentamen?
0: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Ja, de reden dat Ray niet hoorde heeft ermee te maken dat zijn koptelefoon... Ja,
1: ik weet niet wat ze hier in de studio hebben gedaan.
0: Ja, jij zat onder de tafel. Ik denk dat
1: hij zegt... Onder de tafel.
0: Dat is normaal mijn plek om als we sollicitaat, als we salarisbespreking
2: op de @Norden en Web account op Instagram, als je ons nog niet volgt, want hij zat onder de tafel.
1: Onder de tafel. Maar we zijn er weer, jongens.
0: We zijn er weer.
2: Ja, Rutger, dankjewel. Wat gaan we doen?
0: Dankjewel. We hebben 5 algemene kennisquizvragen. Met nog 4 te gaan. En in mijn team zit Taiwo!
5: We zijn er weer.
2: En in mijn team zit...
0: De collega van Taiwo. Wie zal dat nou zijn?
5: Ja, het is Derek. Tuurlijk.
2: Hallo Derek.
5: Hi.
2: Waarom wil je nou je eigen collega verslaan?
5: Ja, we doen normaal om zijn beurt eigenlijk, proberen we mee te doen. En nu mocht het zo zijn dat we tegen elkaar gingen, dus...
2: Wat leuk!
5: Ja, wij gaan met de wind natuurlijk,
2: hè. Heb jij een heerlijk accent, joh. Kom jij zelf uit Gelderland?
1: Rutger.
5: Hey, uit Overijssel.
2: Uit Overijssel, oké. Nou, gaan we jouw krachten gebruiken om hopelijk te winnen vandaag.
5: Daar gaan we voor.
0: En de spelregels zijn als volgt. Weten Wef of ik het antwoord, mogen we onze naam roepen. Dan mogen we antwoord geven. Hebben we het fout, is het andere team aan de beurt. En is het weer fout, zijn de teamgenoten aan de beurt. Taiwo en Derek. En als jullie pas je naam horen, mag je pas antwoord geven.
4: Het middagtentamen.
1: Extra spannend vandaag, want het is donderdag. Dus je hebt een weekwinnaar.
0: Heel goed, Ray. Ja. Heel goed.
1: En dan gaan we nu door naar vraag 2. Over anderhalve week is het natuurlijk weer ADE. Maar hoeveel dagen
2: duurt het?
1: Vijf dagen. Ja, is inderdaad 5 dagen. 1 puntje voor Wef. Let's go! Vraag 3. Welke bekende toren staat...
2: Wef.
0: Vijf.
2: Eiffeltoren.
0: Nee.
1: Wat is er met jou?
2: Is het goed?
1: Dat klopt inderdaad.
0: Oh mijn god, inderdaad.
5: Lekker.
1: Welke toren staat er in Parijs? Dat is de Eiffeltoren. Vraag 4. Wat is de echte naam van Bad Bunny?
2: Wef.
1: Oeh, als je deze ook goed hebt.
0: 5, 4,
1: 3, 2, 1.
2: Benito Papi.
1: Oh, damn, Wef is met jou. Gewoon, Wef heeft deze vraag weer goed. Let's go, Wef. Ja, gaan we nog door of...
2: Derek, zullen we voor de vorm verder gaan?
1: Moeten we voor de vorm nog gewoon even afmaken? Hoorde, wil je die vraag nog hebben? Nou, prima, gaan we verder.
0: Nee, we gaan inderdaad niet verder.
1: Niet? Nee, ja.
5: Lekker! Lekker man, ik zei toch, we pakken hem!
2: Ja precies, dat zijn die krachten uit Overijssel die we nodig hadden.
5: Ik bedoel het.
2: Heerlijk!
5: Lekker. Kom op.
2: Als je Noorden kon zien hoe treurig hij hier zit.
1: Die is er klaar mee.
2: Ja, dankjewel. Zo makkelijk kan het gaan, hè? Heb ik de hele week verloren, maar dan op de meest belangrijke dag...
1: Dan win je gewoon.
2: Champions League noemen ze dit, toch?
0: Champions League. Je piekte echt vandaag.
1: Alle vragen goed weg. Allemaal.
2: En dat terwijl ik ziek ben, hè? Zo.
4: Dat was het voor deze week. Tot maandag.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: Met Lali Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
5: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: China, dit was niet jouw schuld.
2: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
9: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Deze Tata...
3: Vakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
2: ...heeft een missie.
4: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
5: Maar doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
5: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
7: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
2: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
5: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
8: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
10: Droom je van een stralende glimlach?
11: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
12: Funix Afro, de heetste afrobeat en amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO luister-app.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan na een Russisch bombardement. Daarbij zijn zeker 30 doden gevallen en raakten 18 mensen gewond. Volgens onze correspondent Christian Pauwe gaat Oekraïne uit van een doelbewuste aanval.
1: Nou, dat kunnen we niet onafhankelijk vaststellen, maar daar gaan ze in Oekraïne absoluut van uit. Juist omdat deze bom dus echt bij die halte neerkwam, terwijl die bussen aan het wachten waren. En ja, de Russen hebben boven de stad veel drones hangen waarmee ze de doelen kunnen vinden, alles in de gaten houden ook. Dus ze moeten hebben geweten wat daar in de stad en op de grond gebeurt. En ja, daarnaast valt Rusland sinds het begin van de grootschalige invasie aan de lopende band natuurlijk burgerdoelen aan.
0: De aanval gebeurde in het Oost-Oekraïnse Kramatorsk en is onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd. Dat vindt toezichthouder ACM. Ze worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld 's nachts de auto op te laden of de droger aan te zetten. En dat moet weer ruimte geven op het stroomnet, zegt ACM.
2: Het stroomnet is overvol en huishoudens hebben veel invloed op de belasting van dit stroomnet. En met deze tarieven gaan wij aan huishoudens vragen een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem.
0: Die flexibele tarieven zouden over 3 jaar in moeten gaan. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en de overheid hebben een akkoord bereikt over de financiering. Ja, lang was de toekomst van het Van Gogh Museum onzeker. Dat museum zegt dat er een grondige renovatie nodig is. Het gebouw is namelijk in slechte staat. Hoeveel geld het allemaal gaat kosten, weten we nog niet. En de politie in Vlaardingen heeft gistermiddag een opmerkelijke fout gemaakt. Agenten kwamen daar af op een noodmelding in een flat, probeerden een appartement binnen te komen, maar er werd niet open gedaan en dus werd er een raam stuk geslagen en de deur geforceerd. Maar wat bleek? De politie stond bij het verkeerde huis. De melding kwam van een vrouw op de 1e verdieping en de agenten probeerden een appartement op de 9e verdieping binnen te komen. Nou, de fout werd pas na een half uur ontdekt en daarna ging de politie naar het goede adres toe. De vrouw die de melding maakte, maakte het goed. De geforceerde deur en het kapotte raam zijn vanochtend gerepareerd. We hebben nog het weer voor je vanavond over het bewolkt, met nog kans op een buitje tussendoor. Morgen opnieuw een buiige dag. Vooral in het midden en het westen valt er veel regen. Bij 13 tot 16 graden.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Een van ons twee die gaat tegen jou liegen en een van ons gaat de waarheid spreken. Kan jij raden wie liegt en wie de waarheid spreekt?
1: En onze... Sorry. Ik ben even niet te helder. Onze producer Ray die gaat een verhaal van een van ons twee vertellen. Sorry, ik ben het helemaal kwijt, joh.
2: Moet ik het overnemen?
1: Onze producer Ray die heeft een verhaal. En hij gaat kijken wie van ons twee ligt en wie niet. Ja, dus Ray, wat is het verhaal van vandaag?
3: En het verhaal van vandaag is... Ik zag iemand bijna doodgaan op mijn vlucht. Oh my days. Oké, Noorden, wat is er gebeurd dan?
2: Hij stikt in zijn eten.
3: Ging je helpen? Oh, dan mag maar één vraag stellen.
2: Heel goed, Ray, je mag maar één vraag stellen.
3: Eén vraag. Nou, Wef, wanneer was dit gebeurd?
1: Toen ik op vakantie ging.
3: Ja, maar... Ja, oké.
1: Ja, je zegt wanneer. Dus ja, ik heb geen antwoord.
2: Ik zag bijna iemand doodgaan.
3: Nee, ik wil nog een vraag stellen.
2: Ja, dat mag niet.
3: Maar ik ben niet Mano of Sander. Ik kan dat wel gaan doen.
2: Oké, stel je nog een vraag, Ray.
3: Wef, dat de vraag is aan jou. Je gaat gewoon antwoord geven.
2: Zo, ik ken deze dominante kandie van Ray.
3: Nu komt die anti naar boven, hè?
2: Nu komt die hoppie streeuw.
3: De volgende vraag was aan Wef. En dat was, waar ging je naartoe?
1: Ik ging mijn vriend opzoeken in een ander land.
3: Oké. Nu weet ik genoeg.
2: Dubai, voor de mensen die het willen weten. Daar trekken ze helemaal vandaan. Ik zag iemand bijna doodgaan op mijn vlucht. Bij wie hoort dit verhaal? Drop het even in de NPO Luister app en laat even weten.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ik heb bijna iemand dood zien gaan op mijn vlucht. Bij wie hoort dit verhaal? Theeman die zegt, dit is 100% Nordin.
2: En Samantha die zegt, dit is sowieso Nordin. Alleen bij hem gebeuren deze dingen.
1: En deze Nisha die zegt sowieso Wef. We hebben ook even een poll geplaatst op onze Instagram. Nordin en Wef, volg ons even als je dat nog niet doet. Daarvan komen snippets van de show voorbij. En ook elke dag zie je dan als eerste welke hoe dit we vandaag gaan bespreken in de show. 53% denkt Nordin, 47% denkt Wef. Dus
2: wie is het?
1: Het zit in de buurt. Maar wie zag bijna iemand lawaaien gaan?
0: Who did it?
3: Het was Nordin.
1: Ga met mijn pijp uit. Je gaat de pijp uit.
2: Iemand gaat bijna dood en dan ga je echt... Dat is echt zo respectloos.
1: Dat is inderdaad respectloos. Sorry, ik wil dat gewoon even wat grappiger maken. Maar nu ik over nadenk wat ik heb meegemaakt... en wat die meneer dus die vlucht heeft meegemaakt... is het eigenlijk heel erg dat ik dat zeg. Ik ging vliegen naar Curaçao. En daar kwam een man en die... Die zat rechts achter mij. En ik weet niet wat het is met mij en Curaçao. Maar het is gewoon altijd raak als ik een lange vlucht heb. Dus ik had een tijdje terug een vrouw die haar voeten op mijn arm deed. En nu,
2: nice.
1: En nu had ik dus een man en die hoorde je dus al. Dus hij maakte al een beetje een indruk dat ik denk van... Ja, het was gewoon, het was ook wat ouder. Ik vond het ook zielig, weet je. Het eten komt. Het eten komt.
2: Jeetje.
1: Ik eet vliegtuig eten snel, want het komt altijd als je trek hebt. En bam, ik ram het naar binnen. En ik hoor in één keer...
2: Oh jee, het zat vast.
1: En ik denk...
2: Het zat vast.
1: Ik denk, wat gebeurt er?
2: Heimlich!
1: Wat gebeurt er?
2: Heimlich!
1: Ik kijk rechts achter me en iedereen zit elkaar een beetje aan te kijken van... Oh, wat doet die man raar? En ik keek naar die meneer en ik zag zijn ogen groot worden en... Zijn ogen keken naar boven.
2: Oh mijn god.
1: En hij werd helemaal rood. En het enige wat ik dacht... Hij gaat dood. Dit is hoe iemand doodgaat. En iedereen, niemand deed.
2: Waarom deed jij niet?
1: Dus ik stond op en ik ga tegen die... cabinepersoneel, stewardess. Ja. Ik zeg, hey schatje. Nee. Ik zeg, kom, het gaat niet goed met hem. Help hem. Ik zeg, jongens, wie heeft de EHBO? Is er iemand die die EHBO heeft
2: gedaan? Heb jij geen EHBO-les gehad?
1: Nee.
2: Dat vind ik wel slecht.
1: Dus die man, er kijkt zo'n man die naast mij zat. En op een of andere manier wist ik, jij bent of militair of iets. Dus ik keek zo naar hem van, wie heeft de EHBO? En hij keek echt zo naar mij van...
2: Vandaag niet, man.
1: Laat je me... En hij ging heel rustig zijn tafeltje inklappen. Zijn laptop zo doen. Hij dacht van, ik heb hier echt geen zin in.
2: Nee.
1: En hij stond op en op een gegeven moment hoor ik... En toen kwam dat al dat eten kwam dus op.
2: Heeft hij de Heimlich bij hem gedaan?
1: Nee, uiteindelijk heeft die meneer het zelf
2: uitgekotst,
1: gelukkig. En toen,
2: maar niemand
1: en toen
2: is
1: hoorde je.
4: We zijn op zoek naar arts. Is er een arts aanwezig? Is er hier een arts aanwezig? We zijn vriendelijk op zoek naar een arts of iemand met een medische achtergrond.
1: Toen zat ik dus naast iemand die mij had verteld dat ze in het ziekenhuis werkt.
2: Dat vind ik zo belachelijk. En ze is
1: ik kijk naar haar
2: opstaan.
1: En ik wijs met mijn vinger van.
2: Jij moet de kots opruimen.
1: Jij bent arts, toch? Ik zeg tegen haar van, als je niet gaat, ga ik het zelf zeggen tegen de stewardess. Ja, ik dacht van, ik moet er toch nog wel iets van maken hier. Maar gelukkig kwamen er twee artsen, die hebben die man geholpen. En ik vroeg aan hem, heb je medicijnen? Nee, geen medicijnen. Nou, die man...

0: Nou, toen zat hij dus terug.
1: De terugvlucht ook?
0: Nee, toen kwamen ze en zeiden ze... We hebben het eten nog even voor u warm gemaakt.
1: Maar die heeft hij uitgekotst.
0: Ja, een nieuw eten. Ja? Want het was een paar uur later. En hij neemt zijn eerste hap en drie...
1: Ja. Hij stikt weer!
0: Hij stikt weer! En toen zei ik van, zullen we godverdomme dat eten maar even laten zitten?

Miu op Funny.

Laten we even eerlijk zijn. Wat is de allergrootste red flag die jij ooit bent tegengekomen? Ik? Nee. Mij mag je niet meenemen. We gaan zo meteen het over red flags hebben. Ik wil echt weten van jou, wanneer dacht je echt van een persoon, dit is zo'n grote red flag. Ik ben echt benieuwd, wat is die allergrootste red flag die je ooit bent tegengekomen?

0: ga het huis uit. Echt, ik meen het. Je geeft me echt een heel onveilig gevoel.
1: Noordin en Wef.
2: Wat is jouw allergrootste red flag die je ooit bent tegengekomen?
3: Crazy. Ja, wat je net hoorde was dus een persoon. Er is dus een stel die meedoet aan Love is Blind. En ze krijgen dus beef in een huis en hij zegt heel erg...
2: Wacht even. Love is Blind is een tv-programma waar je elkaar niet ziet.
3: Ja, je ziet elkaar niet. Dus je gaat soort van blind de liefde in. Je zit in een pot en dan hoor je elkaar voor een aantal dates. En dan op een gegeven moment besluit je om met elkaar te gaan trouwen. Na dat proces ga je dus 3 weken in een huis zitten om elkaar beter te leren kennen.
2: Die zegt, we gaan trouwen?
3: Ja, je gaat echt al na een paar dates, terwijl je in een pot zit en je hebt diegene niet gezien. Dan
2: maar echt
3: besluit
2: trouwen?
3: Je al, ja, echt trouwen. Ja,
2: fuck?
3: Echt, er komt gewoon echt een huwelijk aan, maar je moet eerst dus even 3 weken met elkaar gaan spenderen. En een van de personen, ja, Vincent heet hij, ik vond hem sowieso echt al een raar figuur. Je merkte eigenlijk vanaf de eerste date al dat dit zo een narcistje is die continu over zichzelf praat.
2: Ja, en dat is in de laatste aflevering, heeft hij daar aan dat gevoel niet echt minder gedaan. Luister maar even mee.
4: Als jij voor jezelf begint en als jij net aan het ondernemen bent, dan moet je wel echt daadwerkelijk serieus je stap nemen.
5: Ja.
4: Begrijpen dat je gewoon echt een salaris voor jezelf bij elkaar moet harken.
5: Klopt.
4: En als je maar wat aankloot, dan kom je er niet. Ja, zo komt het op mij over.
5: Wow.
3: Als je maar even aankloot. Dus alles wat zij doet met haar werk, dat noemt hij even aankloten.
2: Kijk, ik heb het programma niet gekeken. Nou krijg ik door dit soort FOMO-gevoel heel erg het programma kijken dat het zeker een programmaatje voor mij is. Maar ik vind hem hier niks raars zeggen hoor. Ik ken dat wel.
3: Als iemand vol passie over zichzelf praat en jij zegt van het is niet even een salarisje binnenharken. Je bent aan het aankloten. Dat is het gevoel van wat ik
2: hij zegt,
3: krijg.
2: Als jij, je verloofde. Als jij serie.
3: Dus zij is niet serieus aan het werk. Alles wat ze doet, haar baan is niet serieus.
2: Ik weet niet wat zij
3: luister,
2: doet.
3: Vanaf,
2: ik kan daar geen oordeel
3: vanaf
2: over
3: de eerste date kon je al zien. Dit is een letterlijk een hele grote rode vlag. Een wandelende rode vlag. En ik vind het zo jammer dat dan nu in aflevering 8... dat ze dan nu pas ziet hoe die echt is.
2: Maar laten we het misschien anders even over die rode vlaggen hebben. Want het is vaker zo dat je een red flag in je leven tegenkomt. En dat je dan, dat je dan toch denkt van nou, dat komt
3: wel
2: goed.
3: Ik vind het lastig bij mezelf. Omdat ik
2: jij
3: het niet heel snel zie.
2: Jij bent ook echt iemand die, jij valt echt op red flags.
3: Ik heb echt het idee
2: jij
3: van, is het rood? Ik dacht, volgens mij ben ik kleurenblind. Ik heb namelijk
2: just
3: niet
2: like a waving flag, a waving flag.
3: Ja.
2: Oh, was het rood? Ik dacht dat het feestje was.
3: Heb jij dat ook niet een beetje?
2: Dat ik op red flags val?
3: Ja.
2: Nou, er is wel vaak...
3: Nee. Wees dan een keer eerlijk.
2: Nou, er is wel, als ik bijvoorbeeld een chick daar iets spicy vind...
3: Ja.
2: Dan is daar vaak wel iets mee.
3: Safe issues. Ah, oh, lekker.
2: Spreek je vader nog? Nee, dit worden de beste 3 maanden van... Dit worden de beste 3 maanden van mijn leven.
3: Nee, maar ik heb ook wel iets... Het is heel raar, maar ik heb heel snel een connectie met mensen... die echt bepaalde trauma's hebben.
2: Ja, maar omdat trauma trekt trauma aan.
3: Ja, ik geloof dat
2: trauma
3: echt.
2: Trauma trekt trauma aan. Ja. En dat is een beetje het probleem. Maar oké, deel even een red flag met je.
1: Allergrootste red flag wil ik nu van je horen.
3: Ik denk toch wel mijn allergrootste red flag... is als iemand naar me toe zou komen lopen... gewoon vanaf het eerste moment al... en dat hij echt super straattaal zou praten. En dan heb ik over allereerste momenten. Als hij super straattaal...
2: Wat is super straat?
3: Ja, echt gewoon woorden die ik gewoon bijna niet eens meer begrijp. Woorden omgedraaid met straattaal woorden uit Den Haag. En dat dan achter elkaar zou ik echt denken... Nee, not for me, man.
2: Straattaal is al een red flag voor jou.
3: Ik heb het over eerste ontmoeting. Ik heb het niet over lange termijn. Dan doe ik even een boekje open. En jij?
2: Die van mij hoor je zo meteen. Ik ben namelijk op zoek naar wat jouw allergrootste red flag is. Drop het even in de NPO Luister app. Bij WEF is het straattaal. En bij mij, wat die van mij is, dat hoor je zo. Maar wij zijn benieuwd naar die van jou. Wat is jouw allergrootste red flag? Drop het even in de NPO Luister app. New music.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Wat is jouw allergrootste red flag? Ik ga je zo meteen die van mij vertellen.
2: Noordin en Web.
1: En bij Web is het als je te veel straattaal praat.
3: Ja, dus, en dan heb ik het echt over vanaf de eerste keer. Dan heb ik het niet over later, maar vanaf de eerste keer als ik al zie van...
1: Moze de Snijba.
3: Je praat echt veel, zeg maar, en je doet weinig, dan sorry, nee. Big, big red flag. Stofzuiger 123 die zegt een red flag van mijn ex. Hij maakte me aan het huilen en hij liet me alleen thuis achter. Hij heeft de hele dag geen contact met me gezocht. En zei ik wilde gewoon niks van je weten. Oh.
1: Hmm.
3: Die is niet leuk.
1: Nee, maar dat zou ik ook wel kunnen doen, denk ik.
3: Ja.
1: Ben ik daar te gevoelig voor? Weet
3: nee, ik denk wel ook dat jij dit zou doen. Dus dan denk je, nu wil ik even rust. Ga maar in je eentje huilen. Yes, die zeggen girl best friend hebben is echt een big no.
1: Oeh.
3: En ja, dat vind ik lastig.
1: Oeh.
3: Ik heb namelijk ook boy best friends. Ja.
1: Ja, Jen die zegt, ik geef Wef helemaal gelijk. Ik kon die Vincent wel door de tv trekken.
3: Ja, echt een vieze misbaksel is
1: het. Ja, ik vind het nog allemaal wel meevallen wat ik dat niet
3: ja, totdat je naar die serie gaat kijken en dan ga je echt schrikken van die persoon. Dat er überhaupt iemand hem heeft gekozen.
1: Ja, Dylan zegt als je op je 30ste nog steeds zegt ik ben gewoon zo als excuus voor je slechte gedrag.
3: Oh, die heb ik ook wel eens een keer gezegd, man.
1: Nou, volgens mij zeg jij die nog steeds, hè?
3: Oh, dat is echt erg.
1: Volgens mij zeg jij dat nog steeds. Ik ben gewoon zo. Ja, dit is mijn persoonlijkheid. Ik ben gewoon zo. Maar komt er daarna achteraan.
3: Oh, wat erg. Anoniem die zegt, vrouwen die niks bijzonders doen voor werk, maar elke maand op vakantie zijn, ze verkoopt sowieso lichaamsdelen.
1: Ik hoor hem.
3: Ja, maar,
1: haar,
3: toch, maar toch vinden jullie die vrouwen interessant. Er is toch iets. En nu lach je, want het is wel zo.
1: Het mysterieuze is interessant aan die
3: ze heeft al die icoontjes
1: topper.
3: Op haar Instagram. Marbella icoontje, Dubai icoontje. Je bent toch wel heel lang aan het kijken.
1: Tanger, Marrakesh.
3: Ja, je is wel op al die plekken geweest.
1: Monaco.
3: Je vindt het toch wel interessant.
1: Saint-Tropez.
3: Jamie die zegt, ik ben zelf een red flag. Als ik iemand leuk vind, ga ik ineens alles over analyseren. Waarom zei je haha met twee A's?
1: Oké, wel een redelijke zelfreflectie. En Soraya die zegt, als je tegen iedereen anders doet, afhankelijk van wie er in een kamer is, dan vraag ik me echt af wie je nou daadwerkelijk bent. Moet er nog op die van mij terugkomen, hè?
3: Ah, ga je hier red flag delen?
1: Ja, ik vind het toch wel een red flag als je gewoon... Je mag
3: gewoon eerlijk zijn.
1: Ik vind het gewoon zo'n red flag als je iedereen kent. En dan bedoel ik vooral de mannen.
3: Dus dat ze zeg maar
1: in plaats van
3: Leeuw Kleine zegt ze Jorik.
1: Ja, maar, en dan wil ik vooral zeggen, als jij veel voetballers en artiesten kent.
3: Ja,
1: ben jij zelf een influencer of iemand die een bedrijf iets in de scene doet. Dat je met hun allemaal in contact komt, kan ik het begrijpen. Maar
3: Ronnie, je bedoelt Ronel.
1: Maar als je bijvoorbeeld, met alle respect, gewoon een chick bent die niks in die business te zoeken heeft.
3: Ja, je zit niet in die scene.
1: Dan
3: is er iets. Iedereen gaat, hey, wat gaan we?
1: Dan hadden we waarschijnlijk een heel album kunnen maken. Voetballers en artiesten, als ze die kent, boys, run!

0: Punt helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund. Deze Tata...
1: Vakker dan in voor de reis, hoe hangt hier dan?
0: ...heeft een missie.
2: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
1: Ah, doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geeft je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city.

0: Located@funix.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
4: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet. Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
8: Only. Geisha. Zozo. Red Button. JDY. Vero Moda. Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
10: Funix Afro.
9: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
11: Droom je van een stralende glimlach?
12: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
11: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Je kunt vanaf 2029 mogelijk honderden euro's gaan besparen op je energierekening. Want de autoriteit Consument en Markt stelt een nieuwe vorm van energietarieven voor. Nu betaalt iedereen nog hetzelfde bedrag voor hun aansluiting op het elektriciteitsnet, ongeacht het verbruik en het tijdstip. Maar RCM wil dat veranderen.
1: Je gaat op basis van twee zaken anders betalen. Gebruik je het elektriciteitsnet veel, dan ga je meer betalen. Gebruik je relatief weinig elektriciteit, ga je minder betalen. En op drukke momenten ga je meer betalen en op rustige momenten minder. Je kan een paar dingen onthouden. De nacht is altijd goedkoop, dus auto opladen doe vooral 's nachts. En vooral winteravonden zijn duur.
0: De ACM verwacht dat door die nieuwe tarieven ruim de helft van alle huishoudens straks goedkoper uit is. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De man van 24 werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via Darkweb zou hij contact hebben gezocht met Rusland. En of het ook gelukt is om die info door te geven is niet bekend. Maarten van der Weijden stopt met zwemmen. In de krant De Telegraaf zegt hij dat hij zich verantwoordelijk voelde voor anderen nadat hij zelf hersteld was van leukemie, maar dat het nu welletjes is geweest en dat het te zwaar is geworden. Hij stopt ook met zijn Maarten van der Weijden Foundation, waarmee hij meer dan 18 miljoen euro ophaalde voor onderzoek naar kanker. En de wereld van de wiskunde is in complete shock na een grote publicatie van OpenAI. Ja, deze wiskundige legt uit wat er precies is gebeurd.
2: OpenAI die heeft eigenlijk gewoon naar een hele hoop wiskundige problemen gekeken. En daar heeft hij dus honderden problemen van opgelost en die gisteren allemaal gepubliceerd. En ik denk wat vooral het nieuwe daaraan is dat er zoveel doorbraken tegelijk zijn. Ik bedoel, in de wiskunde, er zijn wel vaker doorbraken in de wiskunde, maar dat er gewoon honderden op één dag zijn, dat is wel echt iets nieuws.
0: Ja, indrukwekkende wetenschappelijke doorbraak dus, maar veel wiskundigen hebben zo ook hun bedenkingen. Zo maken sommigen zich zorgen of AI de wiskunde en hun werk uiteindelijk volledig zal overnemen. Gaat weer toe vanavond overal bewolkt met nog kans op een buitje. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en het westen van het land, bij 13 tot 16 graden.

0: En waar ergerde jij je helemaal kapot aan op de middelbare school?
1: Noordin en Web.
0: Ja, het zal je vast niet ontgaan zijn. In Frankrijk zijn er op dit moment chaos dat bezig is. Er zijn rellen voor scholieren die vinden dat ze beter onderwijs moeten kijken. Er zouden ratten rondlopen. Er zou er niet goed om zijn gegaan met de lessen. Het hele schoolsysteem zou gewoon fokt op zijn in Frankrijk. Maar echt de woede die je ziet, dat vind ik wel heftig. Op social media zie je dan ook echt groepen jonge mensen clashen met de politie. Traangas, ik heb shit over granaten gehoord. In ieder geval, ik ben blij dat ik op dit moment in Nederland ben en niet in Frankrijk. Maar ik zat wel even te denken. Middelbare school. Het is voor mij mijn allerlaatste les die ik heb gehad. Als ik jaartje of 17, ben nu 28. Dus het is 11 jaar geleden. Wat irriteerde mij echt op de middelbare school? Wat irriteerde mij op de middelbare school? Ik denk dat ik het weet. Die ene docent die gewoon slecht uit zijn bed was gestapt, die waarschijnlijk al 3 maanden van zijn vrouw er niet op mocht en het even op ons moest afreageren. Dat irriteerde mij dood van de middelbare school. Wat ik ook achterlijk vond van de middelbare school is dat je 7:45 in de les moest zitten. Terwijl wij jonge mensen vonden ons helemaal niet goed om zo vroeg op te staan. Het is bewezen dat je hersenen pas later goed actief worden. Ik vond het jammer dat als je geen ochtendmens bent, dan sta je al 2-0 achter op de middelbare school. Ik ben heel erg benieuwd van jou. Wat is jouw grootste irritatie van de middelbare school? Kan alles zijn. Die ene docent. Misschien ben je gepest. Misschien vond je de tijden vervelend. Misschien haatte je het om te gaan gymmen omdat je gewoon niet fit was. Wat is jouw grootste irritatie op de middelbare school? Ik ben heel benieuwd wat die van jou is. Drop het even in de NPO Luister app. Your city.

0: pistas. Ik heb nooit gewacht op je kozijn.
1: Kevin en Joey AK door je speakers hier op Phonics met pistas.
2: Phonics.
3: Noordin.
2: Noordin en Wef.
1: Ja, in Frankrijk zijn duizenden scholieren aan het protesteren omdat de scholen simpelweg helemaal zat zijn. Volgens hen is er een heleboel fouten met het schoolsysteem. Toen dacht ik, nou, in mijn tijd ging er ook een heleboel fouten. Dus ik dacht, laat me even vragen aan jou of ik de enige ben. Of dat jij ook echt tijd had in jouw dingen. Dat je dacht, van dit irriteerde mij kapot toen ik op de middelbare school zat. Lorenzo zegt, die ene docent die zelf te laat kwam, maar dat normaliseerde. Maar als wij te laat kwamen, hadden we gelijk een probleem. Dit doet me ook gelijk altijd denken als dan een docent te laat is. Dat er dan altijd één zo'n leerling de tijd bij ging houden. En die zei dan, ja, als hij erover, als hij na 5 minuten er nog niet, steeds niet is, dan gaan we weg en gaat de les niet door. Volgens mij is dat gewoon een regel die niet eens bestaat, maar die gewoon op elke school gewoon de vuistregel is. 5 minuten te laat, we gaan rennen met z'n allen. Maar dan had je helaas altijd nog die paar mensen uit de klas die bleven staan. Oké, we hebben ook een memo van Rick binnengekregen.
4: Je weet wel, die ene vieze leraar met dat vieze baardje en die net de checkie heeft gerookt, vieze bak koffie op, 9 uur 's ochtends, gaat over je heen hangen, in je gezicht ademen.
1: Ik hoor je, Rick. Ik hoor je. Amelie zegt dat ik niet naar de wc mocht tijdens de les, bro. Als ik moest plassen, ga ik toch eerst niet om toestemming vragen. Nou, ik zal je dus wat zeggen wat ik in mijn tijd daarover deed. Ik heb ooit ergens gelezen, dat ik hoorde ik in discussie, dat plassen een primaire levensbehoefte is. Dus dat moet je doen om te kunnen normaal te kunnen functioneren, normaal te kunnen leven. Dus stel ik zou niet mogen, dan ging ik hem op die gooien. En eigenlijk is het altijd wel gelukt met een lachen, een beetje een lach erbij, dat ik dan alsnog naar de wc mocht. Miriam, je hebt me helemaal veranderd. Die laat het volgende weten. Leraren die zeggen, jullie zijn de lastigste klas ooit. Terwijl je gewoon één keer praat, elke klas kreeg die speech. Gewoon altijd. Wij waren niet de lastigste. Ja, het gaat wel altijd over leraren. Sorry als je leraar bent en in de auto zit. We weten dat er ook goeie tussen zijn. Het is een beetje hetzelfde met politieagenten. Nee, geitje. Amanda die zegt, leraren die je hele leven verpesten omdat je gewoon 1 onvoldoende hebt gehaald. Alsof ik daarna niet gewoon bij de Albert Heijn kan werken.
5: Dit is 24.

0: slapen met je telefoon juist nou wel of niet slecht voor je? Daar zijn we de hele week al mee bezig in Wefs Wilde Weetje. En straks krijg je eindelijk het verlossend antwoord.
1: New music.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Hyperstar zo meteen door speakers naar Yves.
3: Als je geen pokoe had gezet daar, bro, ik zeg je eerlijk, dan is het toch zo fucking dood in de waggie. Even serieus, ik moet naar Phoenix luisteren. Dat is mijn verslaving, bro. Ik moet naar Phoenix luisteren.

0: Als je je telefoon naast je bed legt, slaap je slechter?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week waar we zo, sorry, even opnieuw. Als je je telefoon naast je bed legt, slaap je slechter?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week die we samen de hele week aan het onderzoeken zijn. We hebben van alles al besproken. Onze stagiair die even zonder telefoon ging slapen en zelfs met een slaapexpert. Maar ik wil nu echt weten wat gebeurt er als jij gaat slapen en je telefoon ligt naast je hoofd. Iemand die daar meer over kan vertellen is een hoogleraar. En hij gaat ons echt eindelijk het verlossend antwoord geven of nou je telefoon dus niet per se het blauw licht. De berichtjes.
2: En je hebt gewoon die straling van je telefoon. Of dat schadelijk is voor het slapen. En daar hebben wij dus zo antwoord op. We hebben er de hele week naar gezocht. Nog één keer wil ik weten van Wef. Denk jij dat het schadelijk is?
0: Ik denk echt dat het schadelijk is.
2: Het is echt niet goed.
0: Ik denk echt als ik die telefoon in mijn zak heb. Of ik heb hem ook nooit in mijn zak. Hè? Gewoon echt een paar seconden denk ik. Oh ja, die stralingen.
2: Ja, ze hadden tegen mij toen ook gezegd. Dat ik mijn hele leven mijn telefoon in mijn zak. Ja, dat is niet goed voor je zaad. Nou, daar merk ik niks van.
0: Nou, een hoogleraar die gaat ons het straks vertellen.

0: Wilde Weetjes.
1: Dat is het Wilde Weetje van deze week waar we mee bezig zijn. De hele week zijn we samen aan het onderzoeken of als jij gaat slapen en je hebt je telefoon naast je hoofd, je daadwerkelijk daar slechter van gaat slapen. Een persoon die ons het verlossend antwoord kan geven is een hoogleraar. Namelijk Hans Krommehout van de Universiteit Utrecht. Hallo, goedenavond Hans.
2: Ja, goedenavond.
1: Wat leuk dat je hieraan wil meedoen. Hoor je dit soort vragen vaker?
2: Oh, jazeker. En we doen er ook onderzoek naar. Dus we kunnen ook een antwoord geven.
1: Ja, want ik vraag me af.
3: We krijgen vandaag dus het verlossende antwoord waar we al de hele week naar op zoek zijn.
1: Ja, ik vind het super spannend. Als eerst, Hans, wat gebeurt er in je hersenen als je in bed nog naar TikTok, Instagram of YouTube kijkt?
2: Ja, dan zijn je hersenen nog steeds bezig met allerlei informatie te verzamelen en te verwerken. En ja, dat betekent gewoon naar mijn idee dat je slechter in slaap komt en daardoor wat minder goed slaapt. En dat betekent dat je aan slapeloosheid lijdt.
1: Ja, want zeg maar, ik doe dat soort dingen, doe ik. Dan lig ik in mijn bed, ga ik scrollen. Maar wat ik dan doe, ik heb dan op mijn iPhone heb ik een soort van nachtmodus. Werkt dat echt of is dat een fabel?
2: Nee, dat klopt wel. Als je aan minder lichtintensiteit wordt blootgesteld, dan heb je daar minder last van. Dan heb je hersenen wat minder te verwerken, zeg maar. Maar je bent nog steeds natuurlijk heel actief met al je berichten en al je andere zaken op je telefoon bezig. Dus het helpt maar ten dele, zullen we zeggen.
3: Ja, stel nou, ik zit uren op mijn telefoon, maar ga daarna gewoon lekker 8 uur slapen. Is dan die slaapkwaliteit slecht of goed? Of?
2: Nou ja, die is minder. Daar lijkt het wel op. Omdat mensen dus niet rustig gaan slapen, slapen ze ook minder goed. En dat komt dus vooral door het gebruik en niet zozeer door de straling van je mobiele telefoon.
1: Ja, want hoe zit het dan eigenlijk met die straling?
2: Maar daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Experimentele studies waarbij mensen niet wisten of ze wel of niet blootgesteld werden aan die straling van mobiele telefoons. En die studies, en dat zijn er echt tientallen, laten geen effect zien van die straling op het slapen.
3: Wow, dat vind ik echt wel. Dus zeg maar de telefoon zelf die naast je hoofd ligt.
1: We hebben de vraag nog niet gesteld.
3: Ik ben enthousiast.
1: Oké, Hans, de vraag der vragen. Als je je telefoon naast je bed legt, slaap je dan daadwerkelijk slechter?
2: Ja, maar dat komt niet van de straling van je mobiele telefoon. Maar als je goed wil slapen, zou ik zeggen, zet hem uit en laat hem ergens anders op.
1: Maar als ik mijn telefoon naast mijn hoofd leg en ik raak hem niet aan, ga ik niet slechter slapen?
2: Nee, als hij stilstaat, dan ga je in principe niet slechter slapen.
1: Oh my god. Ik dacht dat die stralingen gewoon mijn hersenen gingen doorboren.
2: Nee. Dat dus niet. Op ieder geval, dat hebben we niet kunnen aantonen. Dus het zijn niet de radiofrequente velden die ervoor zorgen dat je slechter slaapt.
1: Het zijn niet de aliens die een soort van radiozender uitzenden naar mijn hoofd.
3: Nee, maar even serieus, is die stralingen van je telefoon. Want er worden best wel vaak dingen over op internet
1: online
3: over gedaan.
1: Geplaatst.
3: En ook online. En dat je als je telefoon in je broekzak houdt, dat je onvruchtbaar kan worden. Ik geloof ook van, dat zal toch nooit goed voor je zijn. Maar u zegt gewoon, voor je slaap maakt het geen reet uit.
2: Nou, kijk, er zijn natuurlijk wel wat opmerkingen daar te plaatsen. Des te verder die van je af ligt of staat, des te lager is je blootstelling aan die velden. Dus als je daar heel erg benauwd over bent, dan zou ik zeggen van zet hem een meter verder. En je blootstelling is al een enorm stuk lager. Hè? Dus je kan daar best wel iets aan doen. Dus is die echt in je nabijheid? We hebben niet kunnen aantonen dat de velden op zich dus zorgen voor een slechtere slaap.
1: I was the day years old. Hans Krommehout, dankjewel voor je uitleg en het beantwoorden van onze vraag.
2: Oké, geen dank.
1: Ja, dat was Webs Wilde Weetje voor deze week. Volgende week is een hele interessante. Het heeft te maken met dat we Noorden en ik misschien kaal gaan.
3: Nou, misschien ik ben al kaal.
1: Maar misschien ik straks ook.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: Deze Tata.
4: Pak het dan in voor de reis, hoe hangt hij hier dan?
3: Heeft een missie.
5: Maar wacht, storten ze klaar als zijn, jongen.
4: Doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
4: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
3: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
4: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
7: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

Phonix. Yes, good night. Je bent weer ingetuned bij The Block, de show met de verhalen uit jouw stad. En zoals je hoort, wederom niet Imani. Nee, Patrick hier en ook vanavond neem ik het stokje van haar over. Maandag was ik er, dinsdag was ik er en vandaag maken we de The Block Week samen af. En voor mij is het daarna gewoon lekker bijna vakantie.

wennen. Misschien eten bestellen en niks meer hoeven doen. Of een middagje alleen zijn. Een veel te dure koffie halen. Of gewoon een avond je telefoon op stil. En niemand die iets van je vraagt of wil. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. Wat is die kleine luxe waar jij echt van kan genieten? Laat het me even weten via de NPO Luister-app. Zet je naam er natuurlijk even bij. Maar laat me weten via de NPO Luister-app. Wat is dat kleine dingetje waar jij nou echt gelukkig van kan worden? Ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Busy zometeen met Remix SO naar de. En Cat Nuff en Dior hoor je na Rema. Met Oh No!

Dus wat zijn die kleine luxes in life waar jij gewoon gelukkig van kan worden? Thanks voor de reacties via de NPO Luister app. Nadine die stuurt: mijn kleine luxe is alleen uit eten gaan. Gewoon lekker restaurant, telefoon.

0: paar tientjes, maar daarna voelt het alsof ik weer in een nieuwe auto rijd. Ik kan daar serieus de hele dag blijven. Rashid, ik voel je echt op die. Ik ben ook die guy. Dan ga ik liever lang in de rij staan dat die binnen en buiten gedaan wordt. Oké, ja, het kost wel wat geld, maar oh, dat gevoel, wat heerlijk. Dan krijgen we nog audioberichtjes binnen via de NPO-luister-app. Thanks daarvoor, altijd leuk.
1: Yo, goedenavond. Weet je waar ik echt gelukkig van word? Die kleine dingetjes. Weet je, ik kom van mijn werk, ik werk keihard de hele dag gewoon doorwerken. Maar echt, dan wil je gewoon naar huis, weet je toch? Gewoon chillen, thuis, PlayStation aan, lekker FIFA spelen of zo, Formule 1 of zo. Oh, wacht, zeg, dan word je geappt door mensen. Oh, wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Kom je nog even chillen? Hé, bro, ik heb de hele dag gewerkt. Wat wil jij van mij? Door de week. Weekend is prima, maar niet door de week. Dat die mensen jou gaan appen. Wat ben je aan het doen? Kom je gewoon even chillen dan? Nee, ik kom niet chillen. Kom naar mijn werk, wil ik gewoon even relaxen, man. En wil ik gewoon gamen. Dat zijn de kleine dingetjes die mij blij maken. Ik zit mijn telefoon gewoon op vliegtuig moeten. Helemaal klaar mee.
0: Dus met rust gelaten worden, denk ik dat het de korte versie was. Iris, die stuurt ook nog een voiceberichtje.
2: Klein dingetje waar ik gelukkig van word. Nou, gisteren ochtend en middag heb ik mijn achtertuin helemaal spik en span gemaakt. En ik doe s'avonds de tuinverlichting aan. En ik krijg een glimlach op mijn gezicht en word gelukkig dat ik zie hoe mooi die is. Dat ik binnenkort lekker kampvuurtjes ga bouwen.
0: Lekker, Iris. Oh. Als je nog een tuintje zoekt om te doen, ik weet er wel eentje te vinden. Hij ligt echt vlak achter mijn huis. Zometeen nog van X RS Zies van Distinct Morat naar Gaas. Don't know who's been gassing them up.

0: We're all gonna make it. Je luistert naar Phonics, het is het de blok. Amsterdam krijgt een nieuwe nachtburgemeester die zich inzet voor het nachtleven in de stad. Maar wat kan er volgens Amsterdammers eigenlijk beter? Onze reporter Tisa ging de straat van Amsterdam op en vroeg mensen wat zij graag anders zouden zien in het nachtleven.
1: Ja, soms als je na 4 uur de club uitkomt lopen, dan lopen mensen allemaal een beetje grimmig bij en is de sfeer soms een beetje donker. Maar verder heb ik het wel altijd naar mijn zin gewoon als ik uitga naar Amsterdam eigenlijk.

0: met Tisa.
1: Daar vraag je me wat. Daar heb ik niet zo 1, 2, 3 antwoord voor je.
2: Amsterdam gaat op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Die zet zich in voor het nachtleven en komt op voor de mensen die daarin werken, uitgaan en organiseren. Maar wat kan er eigenlijk beter aan het Amsterdamse nachtleven? Ik ging de straat van Amsterdam op en vroeg mensen wat zij graag anders willen zien. Wat vinden jullie van het huidige nachtleven in Amsterdam?
1: Te druk. De clubs zijn te vol, rijen zijn te lang. Dat soort dingen.
3: Ik vind het steeds minder worden.
4: Ja, ik vind het ook wel een beetje minder worden.
2: En waardoor komt dat, denk je, dat het minder wordt?
4: Het is duur. En ik weet niet, de mensen die naar de clubs gaan, wij gaan vaak naar Oliva, daar is het gewoon minder dan eerst.
5: Gewoon de muziek, denk ik wel een beetje. Want wij vinden ook wel veel hitjes ook wel leuk. En het wordt eigenlijk bijna niet meer
4: gedraaid.
5: Of, gewoon niet meer echt de muziek die we leuk vinden.
4: Nee, het is een stuk rustiger dan eerst het uitgaan.
2: Want wat voor muziek wordt er dan wel gedraaid?
4: Veel house. Op zich nog wel leuk. En gewoon, ik weet niet.
5: Een beetje eentonig.
4: Ja.
6: Wel gezellig. Gewoon lekker mensen, druk, drinken. Dat is wel leuk.
7: Ja, op zich altijd wel gezellig, wel leuk.
8: Heel open.
7: Soms een klein beetje grimmig, maar...
2: Hoe bedoel je grimmig?
7: Ja, soms als je naar 4 uur de club uitkomt lopen, dan lopen mensen allemaal wel een beetje grimmig bij. Dus de sfeer is soms een beetje donker. Maar verder heb ik het wel altijd naar mijn zin gewoon als ik uitga naar Amsterdam eigenlijk.
9: Ja, vooral de gaystraat, de reguliere zwartstraat.
10: Ja, prima. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk.
11: Het is wel te doen nog. Ja, zeker.
2: Het is wel te doen. Wat zouden jullie veranderen aan het nachtleven?
10: Misschien wat goedkoper maken. Maar voor de rest is het wel prima voor mij.
11: Ja, ik ben met hem eens. Goedkoper. Het is een beetje duur de laatste tijd.
1: Daar vraag je me wat. Daar heb ik niet zo 1, 2, 3 antwoord voor, joh.
4: Nou, bijvoorbeeld K2 die doet van die stijlsdonderdag of een stijlsdag. Ja, gewoon de drankjes moeten gewoon goedkoper, want het is gewoon bijna onbetaalbaar. Want de Ubers zijn al duur, want niet iedereen woont in Amsterdam. Dus ik denk gewoon dat iets goedkoper of van die acties of zo kan doen. En misschien een leuke nieuwe soort van clubavond of zo. Dat er net even iets anders is. Nu als steeds hetzelfde.
5: Ja, of inderdaad dat je verschillende clubs hebt met waar je verschillende dingen kan doen. Dat je een beetje iets voor iedereen hebt.
4: Ja, dat denk ik ook wel. Want ik blijf nu gewoon in mijn dorp.
6: Ja, misschien wat veiliger of zo. Dat het wat veiliger is.
12: Meer politie of zo, meer veiligheid op straten.
7: Wat ik anders zou willen zien, goede vraag. Soms misschien wat minder gericht op internationals. En ook wat meer, zeg maar, echt wat Nederlandser soms. Want het kan soms wel erg heel internationaal zijn. Dat ik eigenlijk soms in de club niet eens Nederlands kan praten. En het vind ik niet altijd erg, maar het is ook wel leuk soms gewoon wat Nederlandser is.
9: Ja, en misschien wat meer beveiliging of zo. Vooral buiten de clubs of in de straten, want daar gebeuren soms wel rare dingen. Of zijn er gewoon mensen die met slechte bedoelingen daar lopen.

Na de blok op Van Xter, My Birthday Sex komt er zometeen aan. En we hebben een gast in de studio. Internationale gast, mag ik wel zeggen. Hoor je allemaal zometeen naar Bees en Honey O'Malley as we get high nu op Van Xter.

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Deze Tata.
5: Pakken dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
4: Heeft een missie.
6: Maar mag storten ze klaar als zijn,
5: jongen. Doe even lekker rustig, G.
7: Je komt toch vanavond?
5: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
6: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
4: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
5: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
8: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: Dankjewel.
1: De titel Life of the Party, het klinkt heel feestelijk, maar waar gaat het om voor jou?
0: Het gaat eigenlijk over meer het samen zijn met de meiden, zo aan mijn vriendinnen, en het healing aspect van gewoon samen uitgaan, even alles vergeten en weet je, als je zo'n heartbreak hebt of zo, niets is zo therapeutisch als gewoon met je vriendinnen samen weggaan en weet je, girlhood.
1: Dus het heeft gewoon een heel diepe betekenis eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En normaal gesproken zit je veel meer in trap en urban. Maar deze track heeft juist meer afrobeat, dansbaarheid. Wat maakte dat je voor dit nummer ineens toch een andere kant op wilde?
0: Oh, ik kan wel genieten van elk genre. Ik denk dat elke boodschap die ik wil brengen wel mooi in een bepaald genre past. En ik vind dat met deze boodschappen, met het feesten en zo, ik hou van afrobeat en dat is heel dansbaar. Dus daarom dat dat zo wat, ik vind dat plaatje op die manier ook wel klopte.
1: En is dit ook een richting die je gaat blijven aanhouden de komende tijd?
0: Ik denk dat de volgende nummers iets minder afrobeat zijn. Maar ja, het blijft wel zo wat met diezelfde saus.
1: Een beetje saucy.
0: Ja.
1: Je bent een moeder. Je dochter is een van je grootste supporters, volgens mij. Moet zij die tracks dan ook goedkeuren? Ja. Is het altijd van, hey, mama heeft een nieuw liedje. Wat vind je ervan?
0: Ja, absoluut. Ja. Als ik zoiets iets af heb gewerkt, dan laat ik het horen aan haar. En dan zeg ik van, oké, wat, zeg mij, wat zijn de werkpunten? En dan zegt ze soms van, ik vind dat een beetje cringe.
1: Het is gewoon een soort van spiegeltje gewoon. Om even te checken hoe goed het is.
0: Ja.
1: Oh, wat grappig. Maar als we dus ooit unreleased Demi Lou liedjes willen horen, dan moeten we eigenlijk aan je dochter vragen of ze even haar secret playlist delen. Ik zou hem graag even willen draaien. Dan hebben de mensen thuis ook een beetje een idee waar het over gaat. En ik vind het veel leuker eigenlijk als je hem zelf aankondigt.
0: Hier is Life of the Party van mezelf, Demi Lou.

0: over deze specifieke track. Je komt uit België. Je bent wel getekend bij een Nederlands label. Mm-hmm. Wat is nou het grote verschil, denk jij, met de hip-hop scene in België versus Nederland?
1: Ik denk dat de hip-hop scene in Nederland sowieso groter is dan in België. Ik denk in België wordt het nog altijd een klein beetje zo in een niche groepje gestoken. Hoewel er in België superveel talent zit ook. Maar in Nederland heb ik het gevoel dat het zo iets meer erkend wordt of zo. Als je uitgaat, wordt er Nederlandse muziek gedraaid alsof het dat gewoon Amerikaanse muziek is, snap je? Mensen gaan daar gewoon goed op. Terwijl dus dat zo...
0: Eigenlijk de Belgen zelf vinden de Belgische muziek gewoon niet zo cool.
1: Jawel, maar het is niet zo mainstream gewoon, vind ik. Je hebt gewoon een bepaald genre dat dan wel mainstream is, maar zo het genre dat urban en zo is niet per se heel mainstream of zo.
0: Nog niet op dat niveau
1: Nog niet.
0: Je noemt je projecten archives omdat het verhalen zijn uit verschillende fases van je leven. Mm-hmm. Als mensen straks archives toehoren, welke versie van jou gaan ze dan leren kennen?
1: Dat is zo de... Ik denk dat iedereen wel eens een fase heeft gehad in hun leven dat ze gewoon echt scheid hadden aan alles. Zo van, ik wil gewoon uitgaan, drinken, plezier maken, afstand van al het denken en zo. En weet je, gewoon een beetje spacen. Letterlijk en figuurlijk. Gewoon een beetje dat. Just some fun. En een beetje zelfreflectie ook. Dus niet per se kwaad op de buitenwereld, maar meer zo wat in mezelf trekken. Met mijn vriendinnen.
0: En dat op die manier te verwerken.
1: Ja.
0: Je zegt net space. En voor iedereen die kijkt op funnies.nl/live... die zien jou misschien ook zitten met een tas waar dat op staat. Maar het is niet zomaar een tas, hè? Daar moet je even wat over vertellen.
1: It's the magic bag.
0: Vertel.
1: Dit is de space bag. Dat is eigenlijk de cover van mijn volgende archive, Space. En daar is gewoon een tas van gemaakt geweest door mijn goede vriendin en creative Pleun. En I love it.
0: Ik vind het heel cool.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Nieuwe EP gaat dus heel veel over jou loslaten. Maar ook loslaten wat jij hebt gedaan. Mm-hmm. Wat heb je de afgelopen tijd allemaal moeten loslaten?
1: Oh, zo'n diepe vraag. Van moeten loslaten? Ik denk veel. Ik ben zelf nu op, vind ik, persoonlijk latere leeftijd een beetje begonnen met releasen. En ik denk ook het loslaten van het stigma van... Je leven stopt vanaf je 30 wordt. Dan ben je boring en old.
0: Ja. Ja.
1: Dat loslaten, want ik was zelf een beetje zo, om eerlijk te zijn. En iedereen dat een beetje in zich heeft. Dat vooral. En ook gewoon het... Weet je, ik heb het gevoel dat mijn prefrontale cortex gewoon volledig ontwikkeld is nu. En ik wil het loslaten. De periode dat niet zo was.
0: Ja, dat is toch eigenlijk heel erg mooi. Toch? Je bent eindelijk aan het release, zeg je. Vorig jaar met Top Notch ben je begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Waarom niet eerder?
1: Omdat ik, denk ik, er nog niet helemaal klaar voor was. Gewoon qua genre, welke boodschap ik wil brengen en wie ik ben. En ik denk, moest ik dan iets hebben uitgebracht, was het misschien niet zo volledig geweest of zo. Nu voelt het gewoon goed. Het voelt juist.
0: Nou, ben ik ook helemaal met je eens. Life of the Party is dus te beluisteren op je favoriete streamingsdiensten. Ook gewoon op Phonics. En er komt nog veel meer aan. We blijven je in de gaten houden. Demi Lou, kan je nog eventjes laten weten waar de mensen je moeten volgen, zodat ze niks missen van wat er allemaal aankomt?
1: Overal op socials is mijn handle Demi Lou Digital. En dan op Spotify, Apple Music, overal kunt je mij vinden onder Demi Lou.
0: En dat is L-O-U.
1: L-O-U. D-E-M-I-L-O-U-D-I-G-I-T-A-L.
0: Nou, alle letters goed. Fantastisch. Demi Lou, dankjewel dat je voor ons die hele reis hebt afgelegd. Ik vond het heel fijn om met je te praten. Dankjewel, graag tot de volgende.

werden meerdere studentenhuizen besmeurd met... ja, poep. Ook werd er graffiti op een muur gespoten en een huis bekogeld met eieren. De actie wordt in verband gebracht met de rivaliteit tussen studenten uit Rotterdam en Utrecht. En je zou denken, studenten die elkaar willen terugpakken, die verstoppen een fiets of die stelen elkaar stropdas. Maar nee, hier werd dus letterlijk met poep gestunt. En ik dacht altijd dat de rivaliteit tussen Rotterdam en Utrecht vooral ging over wie de grootste mond had. Maar blijkbaar zijn we nu op het niveau beland dat je eerst naar de wc gaat voordat je je tegenstander aanvalt. Of zal het hun eigen stront zijn? Nou goed, wil ik eigenlijk ook helemaal niet weten. Eén ding is zeker, deze studentenruzie heeft inmiddels een behoorlijk luchtje gekregen. Ira Star hoor je zo meteen op Phonix op de blok. En ook Tyga, Jhené, Aiko, Pop Smoke komt eraan met Sunshine. Nu, Nettie, Catnuff, Phonix.

0: Maar 14, 11 restanten en Rijmas, Osso.
1: Who is the imposter?
0: Ja, we hebben een Nederlandse artiest gekozen en zometeen krijg je 3 korte bars te horen. 2 van die bars zijn echt van deze artiest, maar eentje is van The Imposter. Dus luister goed, want de artiesten kunnen eng dicht bij elkaar liggen. Vandaag staat SFB centraal. Dus welke bar is niet van SFB en van wie is die bar dan wel? Bar nummer 1. Schatje, ben je down met de Big Shack? Bar nummer 2. I'm looking for a bad girl to dance for me. I'm looking for a bad girl to dance for me. En bar nummer 3. Zeg die mannen dat we op papier zijn. Aan jou de taak dus om de imposter eruit te pikken. Wie denk jij dat de imposter is? Welke bar is dus niet van SFB? App het door naar de NPO Luister app. De snelste met het juiste antwoord wint zometeen die Phonics sokken.

0: bars laten horen van SFB. Althans, twee zijn echt en eentje is van de imposter. Aan jou was het dus de taak om te raden welke bar is niet van SFB en wie is dus die imposter. Ik herhaal ze nog één keertje als je niet hebt zitten opletten. Bar nummer 1, schatje ben je down met de Big Jack. Bar nummer 2, I'm looking for a bad girl to dance for me. I'm looking for a bad girl to dance for me. En bar nummer 3, zeg die mannen dat we op papier zijn. Thanks voor alle reacties via de NPO Luister app. Yes, Cindy zegt, ik ga voor nummer 1. Big Shaq brengt me helemaal in de war. Ik hoor die lijn eerder bij een andere artiest dan SFB. We gaan het even checken.
1: Schat, je bent daar met de Big Shaq.
0: Oh. Nee, dat is gewoon SFB. Nora, die zegt volgens mij is het nummer 2. Die hele bad girl vibe klinkt wel als SFB, maar misschien is dat juist waarom jullie hem erin hebben gestopt. Even checky checky. Ja, eerlijk, ik zong het net iets beter dan KM, maar KM is van SFB, dus jij hebt het niet goed, Nora, sorry. Er blijft er maar één over. Gelukkig waren er ook genoeg mensen die de imposter wel meteen door hadden. Jelano, Kiara, Bilal, Denzel gaven het goede antwoord, shout-out. Maar er kan er maar één de snelste zijn. En dat is Chanel. De imposter was nummer

0: AMG. En die domme jongens hebben de Phonics sokken gewonnen voor Chanel.
1: Who is the imposter?

0: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Deze Tata...
5: Vakker dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
4: ...heeft een missie.
6: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
5: Doe even lekker rustig, G.
7: Je komt toch vanavond?
5: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
6: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
4: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
5: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
8: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau? In het donker.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/nieuws.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. Het 360community.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Patrick, maak me niet heet.

0: die de nacht vertegenwoordigt, problemen aankaart en ook richting de politiek zijn mond opentrekt. Freek, welkom op de blok.
1: Een hele goede avond. Ik denk dat ik erbij mag zijn.
0: Goedenavond. Freek, toen jij nachtburgemeester werd, wat dacht je dat de baan zou zijn en wat bleek het in werkelijkheid?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik al een deel van het werk al deed voor verkozen werd. Ik schreef over de nacht, ik vertegenwoordigde mijn eigen clubjes, mijn eigen gemeenschappen naar de politiek. En ook af en toe naar elkaar als er iets moest gebeuren. Je merkte toch een hele hoop nachtburgers wat ver afstand van de politiek en van beleid. Dus die zag ik op zich wel aankomen. Ja. Maar wat natuurlijk toch uiteindelijk blijkt is dat er zoveel verschillende belangen zijn om mee te wegen. Zoveel verschillende kanten waar je mee in aanraking komt. Weet je, je moet de ene avond sta je in de club en de volgende ochtend moet je op het stadhuis staan om in te spreken bij een commissievergadering.
0: Ja,

0: gezegd dat ik niet denk dat dit een soort dat je one person job is. En dan moet je toch kijken of je iets van een beweging kan creëren. Om ook samen wat te bereiken.
1: Ja, ik vind het wel mooi om te horen dat je naast de functie zo goed mogelijk uitvoeren, je nu wel al eigenlijk kijkt van nou, hoe kan ik het misschien verbeteren in de toekomst voor mijn opvolger?
0: Ja, 100%. Je bent toch, weet je, je ziet dat het ontwikkeld is door de jaren heen. Maar je ziet ook dat het, weet je, de nacht is heel fluïde. Wij als nachtburgers zijn natuurlijk bij uitstek mensen die wars zijn van labeltjes en boxen en etiketten. Ja. En je zal ook, weet je, moeten inspelen op veranderende politiek. Ja, weet je, dat soort realiteiten komen er ook bij kijken. Weet je, je hebt toch uiteindelijk ook de belangen van je stadsgenoten te verdedigen. En je moet gewoon slim samenwerken met de gemeente, met bewoners, met, maar vooral met de nacht. En als je merkt dat wij toch af en toe aan het kortste strookje trekken, politiek gezien, wat ook de reden is dat je nachtburgemeester natuurlijk hebt om onze belangen en onze visie en onze leefwereld beter te vertolken, dan moet je ook af en toe gewoon slim nadenken en kijken hoe je met de stad zoiets kan laten uitgroeien. Weet je, ja. Je ziet dat ze op heel veel plekken overal ter wereld anders aanpakken. Dus wij werken ook met heel veel, weet je, ambassadeurs en nachtridders, zoals die dan noemen, weet je, dan alleen een eerbetoon, weet je, maar ook een toch wel een soort open uitnodiging om hun te betrekken bij het werk van de stichting en hoe dat kan uitgroeien tot misschien formelere commissies en dat soort dingen. Ja, weet je, dat laat ik lekker allemaal opvolgen met uiteraard advies van mijn kant. Maar,
1: en over die opvolger gesproken, Freek, je hebt natuurlijk al een beetje je stempel gedrukt op het ambt naar de toekomst toe, dat probeer je althans. Ja. Als jij een paar kenmerken zou mogen noemen van jouw opvolger, wat zou dat dan zijn, puntsgewijs?
0: Ik denk dat je moet wel een beetje een sociale

0: voelspriet te hebben, weet je. Het is één ding om altijd maar over het eraan te trappen. Dat moeten wij ook soms af en toe doen, weet je. We hebben natuurlijk heel constructief samengewerkt op bijvoorbeeld het regelen van de nachtmetro, grote evenementen of weet je, nieuwe investeringen in openbaar vervoer. Maar af en toe moet je ook wat kritischer zijn, weet je. Zoals bij het horecabeleid of bij het erotisch centrum. En je moet ook een beetje tussen die paden in weten te wandelen en te kijken wanneer is wat strategisch. Dus een beetje strategisch denken. Toch echt een mensenmens zijn. Je moet een sociale batterij hebben waar je u tegen zegt. Want dat is natuurlijk wel je werk. Iedere nacht in de club, iedere nacht in de kroeg en iedere dag een beetje praten met iedereen van de burgemeester tot comité 54 mei tot je kamerleden. Ja. En noem het maar op.
1: En stel dat iemand nu luistert en denkt, nou ja, eigenlijk beschrijft Freek mij nu wel. Kan iedereen zich aanmelden of moet je wel een soort van bewezen cv in het Amsterdamse nachtleven hebben?
0: Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen, je kansen, dat zijn natuurlijk een andere vraag. Ja. Weet je, ik was de jongste kandidaat die meedeed bij de vorige verkiezingen. Maar ik was wel gevraagd door mijn scene en door de mensen met wie ik werkte om dit te doen. Dus uiteindelijk weet je, als er mensen zijn die vertrouwen in je hebben, maakt leeftijd en zo natuurlijk in die zin minder uit. Ja. Je moet wel de nacht kennen.
1: Ja, ja.
0: En ik denk, weet je, nou, het belangrijkste is natuurlijk dat je een hart hebt voor de stad en een hart hebt voor de nacht. En hoe je daar invulling aan geeft, daar ga ik natuurlijk geen oordeel over vellen. En dan hoeft dat van, ik organiseer de verkiezingen ook niet, weet je. Die worden onafhankelijk georganiseerd.
1: Gelukkig maar. Ja, toch? Ja. Lekker. Freek, helemaal helder, dankjewel. En zit je nu dus te luisteren en denk je, nou, misschien ben ik wel die nieuwe nachtburgemeester. Alles wat Freek net zegt, dat ben ik gewoon. Aanmelden kan nog tot en met 15 oktober. Alle voorwaarden vind je op nachtburgemeester.amsterdam. Freek, dankjewel voor je tijd en bedankt voor je diensten de afgelopen jaren.
0: Ja, jullie tijd. En jullie zijn ook nog even niet van me af, hoor. Maar
1: heel goed.
0: Ik heb er wel open vertrouwen in.
1: Super, dankjewel. Doei, doei.
0: Doei.

0: tijd, als je iets wil, kan dat.
1: Mm.
0: En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: En Amsterdam-Zuidoost zegt eigenlijk... los jullie toeristenproblemen lekker zelf op. Wij hebben daar niks mee te maken. Amsterdam wil de toeristenbelasting namelijk verhogen. Die is nu 12,5%. Moet uiteindelijk zelfs naar 20%. Maar sommige politici in Zuidoost bijvoorbeeld zijn het daar totaal niet mee eens. Want volgens lokale partijen in Zuidoost is het een heel compleet andere wereld dan het centrum. Je struikelt niet over de koffers, hebt geen wallen vol toeristen en volgens hen dus ook niet dezelfde overlast. Waarom zouden hotels in de Bijlmer dan net zoveel extra belasting moeten betalen? Ze noemen Zuidoost zelfs een geannexeerd gebied, omdat het stadsdeel vroeger apart lag en pas later bij Amsterdam kwam. Helaas kregen ze niet genoeg steun van andere partijen. Het voorstel om Zuidoost uit te zonderen haalde dus geen meerderheid. Dat betekent dat die toeristenbelasting hier ook gewoon omhoog zal gaan. Maar misschien voorkomt het ook wel dat door die hogere toeristenbelasting mensen in Zuidoost gaan overnachten om vervolgens het centrum in te gaan. Misschien voorkom je dan wel die toeristenproblemen, verschuiving. Ja toch? Positief kijken. Panna van Jonna Fraser hoor je zo. Ook Idali met Love komt eraan. Na een nieuwe muziek, Imali, Fireboy, DML nu.
1: New music. Nieuw op Funix.
2: Fireboy, DML. Featuring Jazz World en Tukutela. Imali. Your city, your sound.
1: Funix.

Straks checken we even hoe het gaat met producer Jens, zijn nieuwe hobby. Vorige week bepaalde het Rad dat hij een maand lang moet gaan hardlopen. Maar heeft hij überhaupt al een meter vrijwillig gerend? Dat hoor je zometeen. New music. New music. New music. New music.

0: funny.
1: Experiment loading. Ready.
2: Imani en Jens testen hobby's.
0: Ja, en Imani is er vanavond misschien niet, maar er loopt hier nog wel iemand rond die vorige week een bijzonder slechte deal heeft gesloten. Want vorige week zijn Imani en producer Jens begonnen met een nieuw itempje. Imani en Jens testen hobby's. Elke maand wordt er aan een rad gedraaid, komt een hobby uit en daarna bepaalt een tweede rad wie van de twee die hobby een maand lang serieus moet gaan testen voor jou. Vorige week kwam daar dus hardlopen uit. Daar was eigenlijk niemand heel blij mee, maar vooral Jens niet. En alsof het rad een persoonlijk haat, kwam ook zijn naam er nog uit. Dus Jens moet deze maand hardlopen. Aan het eind van de maand raadt Jens dus de hobby af. Of aan, gaan we horen wat hij ervan vindt. Maar goed, we zijn inmiddels een week verder. En in eerste instantie wil ik weten, heb je überhaupt hard gelopen deze week?
3: Ja, ik zat zelf dus ook te twijfelen of ik nou een beetje het wel of niet echt ging doen. Maar ik heb daadwerkelijk hard gelopen. Ja, nee, ik heb serieus gedaan en ik wist niet helemaal hoe ik me voor moest bereiden. Ik had twee dingen in mijn hoofd. Dat zijn hardloopschoenen, dat hoort er dan een beetje bij. En Strava. Strava is een app waar heel veel fietsers en hardlopers gebruiken om hun routes. Maar je kan ook dus ook kijken hoe snel en hoe langzaam je dus die routes hebt gedaan. Dus die twee dingen wist ik. Heb ik dus gedaan. Dus ik ben een avond gaan hardlopen de eerste keer. En ik heb 2,5 kilometer hard gelopen.
0: Hoor, alleen stuk of ook nee, stukjes nee. Wandel tussendoor?
3: Nee, ik heb uiteindelijk 5 pauzes moeten hebben. Want kijk, ik sport wel. Ik bedoel, ik doe kickboksen en dat is cardio ook een heel belangrijk ding. Maar dit was echt anders. Dit was echt mentaal, zeg maar. Dat hele stuk van, oh, je moet nog zo ver, je moet nog zo ver, je moet nog zo ver. Dat blijf je zelf zeggen. Dat was echt heel taai.
0: Dus eigenlijk, waar de fanatieke hardlopers op een gegeven moment die runners high ervaren, jij had alleen de runners low. Jij dacht alleen, kutzooi, what the fuck is dit?
3: Ja, dit gewoon runners depressiviteit kwam bij mij naar binnen.
0: Ja.
3: Maar we geven niet op, want we zijn gewoon nog een paar keer gaan doen. En het ging steeds beter, maar ik voel het nog niet helemaal. Maar misschien dat nog met de tijd komt als je eenmaal een beetje stabiliteit of zo hebt gecreëerd.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het niet iets is waarvan je zegt van na 2 keer van, oh ja, ik zit er lekker in, weet je wel. Het is wel iets wat je waarschijnlijk moet opbouwen. Je lichaam denkt waarschijnlijk ook eens van, yo, what the fuck is dit, grap?
3: Ja, dat denk ik ook. En ik ben ook benieuwd of er luisteraars zijn die zelf veel hardlopen, die tips voor mij hebben of die aan het begin tegen dat zijn aangelopen. Dat ze misschien een beetje tips hebben van, ja, of ik daar gewoon doorheen moet. Of
0: zijn er tot nu toe hoogtepunten of lichtpuntjes dat je denkt van, ja, dat vond ik wel nice. Van het buiten zijn of het.
3: Ja, dat wel. En ik merk al wel, zeg maar, mijn conditie gaat er al wel een beetje wat meer voor uit, zeg maar. Want nee, ik bedoel, het is niet per se dat ik super vette conditie heb, ook al doe ik wel eens cardio. Maar dit is, ja, het heeft wel echt wel voordelen daarin.
0: En wat is tot nu toe het allerzwaarste? Dat je denkt van, nou, ik snap wel dat dit bijvoorbeeld het einde van mijn hardlopen hobby zou kunnen worden.
3: Ja, dat mentale stuk gewoon. Zeg maar gewoon, aan het einde ben je wel denk van, oh ja, ik heb het gedaan. Maar echt tussendoor denk je echt van, ja, nee.
0: Dit gaat echt nooit goed komen.
3: Ja.
0: Ik zal het einde nooit zien. Goed, we gaan het merken natuurlijk. Je moet het een maand lang doen.
3: Zeker, ja, we gaan gewoon door vanavond. Vanavond gaan we weer.
0: Vanavond nog, ja.
3: Ja, we gaan van Amsterdam naar huis hardlopen.
0: Nou, dan ben je ongeveer aan het einde van de maand ben je terug inderdaad om te vertellen hoe dat ging.
3: Ja, ja, precies.
0: Zometeen in de blok Bokke 8 en Jo Silvio Extra en ook Below a Heap Trofee komt eraan. Nu JRJ Koppig in hekje 31. Dit is Phonics Slideshow.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk.

0: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in symphony. Tickets via studio100.com.
3: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Phonics Afro. De heetste afrobeat en amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city.

0: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
1: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
0: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: en luistert. En je hoeft natuurlijk niet eens te typen. Hè. Ga naar de NPO Luister app. Stuur ons een spraakbericht met jouw verhaal. En misschien bellen we je terug in de 1800 Patrick. Of bespreken we gewoon jouw probleem. Dus heb je relatiegedoe, ruzie met je bestie, of zit je gewoon met een probleem? 1800 Patrick. Of nou ja, de NPO Luister app. Maar je snapt het idee. We hebben een berichtje binnengekregen van gisteren. Luister even mee. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het is namelijk van Naomi uit Utrecht, Leidse Rijn. Want die zit even in de problemen en komt er zelf niet helemaal uit. Luister mee. Let me know wat jij ervan vindt zometeen.
1: Hi Patrick. Ik heb even advies nodig. Want ik weet niet of ik moet lachen of boos moet worden. Mijn beste vriendin is sinds kort begonnen met TikTok. En ze neemt het echt veel te serieus. Elke keer als we samen iets leuks doen, moet alles gefilmd worden. Zelfs als we gewoon ergens gaan eten, mag niemand beginnen voordat zij haar content heeft gemaakt. Maar laatst ging ze echt te ver. Ze had een video gepost waarin ik keihard onderuit ging op straat. Die video heeft inmiddels 80.000 views en iedereen in de comments maakt me belachelijk. Ik vroeg of ze hem wilde verwijderen, maar ze weigert omdat ze eindelijk viral is gegaan. Dus Patrick, moet ik eisen dat ze die video offline haalt? Of moet ik gewoon blij zijn dat ik mijn vriendin aan haar eerste viral video heb gehaald?
0: Ja. Kijk, voor mij is het heel simpel, hè. Consent is belangrijk. Te alle tijden, ook als het gaat over content of dingen online delen. Dus wat mij betreft is het verwijderen en is het echt een violation. Maar laat me even weten wat jij hiervan zou vinden. Wat jouw vriend of vriendin zou moeten doen hiermee. En hoe kunnen we Naomi hier een beetje mee ondersteunen? Let me know via de NPO Luister app. Mijn mening is heel

Mensen vinden het natuurlijk niet zo leuk dat ze online wordt gegooid en keihard wordt uitgelachen eigenlijk. De vraag is, mag ze eisen dat de video offline gaat? Of moet ze gewoon blij zijn dat ze haar vriendin aan die eerste viral video heeft geholpen? Vandaar dat ze dus de Phonix Fam om advies heeft gevraagd. Zeynep zegt, nee hoor, als Naomi zegt haal die video weg, dan haal je hem weg. Klaar, viral gaan is leuk, maar niet over de rug van je beste vriendin. Noor zegt, ik snap dat haar vriendin eindelijk blij is dat iets scoort, maar zodra degene in de video zich er los voor

cent is misschien wel een beetje de sleutel, hè? Dat je alles filmt is één ding. Maar vraag dan op zijn minst eventjes of het online mag voordat je het online gooit. Heb je iets waar je zelf niet helemaal uitkomt? Je therapeut is hier. Volgende week ben ik het niet natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Je hoeft niet eens te typen, hè? Drop je berichtje gewoon in de NPO Luister-app. Het liefst een spraakbericht met jouw verhaal. En dan wordt jouw bericht misschien wel besproken in 1800 Patrick of 1800 Imani, whatever. Een nieuwe therapeut, maakt niet uit. Je problemen blijven toch wel. Dus heb je relatiegedoe, ruzie met je bestie of zit je met een random probleem? 1800 Patrick of dus de NPO Luister-app eigenlijk. Het is de blok, de avondshow op Phonics met Frenna, Eddy, DJ Zometeen en Jessen ook. Wild West komt eraan. Eerst even rustig bijkomen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbij.

0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken komen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.